0: Vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, drogen op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

het in vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht?

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Venlo, 96.9 FM.

zilver, joh. We zwoven in de erte. En de receptionisten aan de telefoon. En dan hoort je zich wat moet ik doen.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: maar stiekem hopen en stiekem wensen, maar altijd doorblieven gewoon.
1: De klassiekers van toen, de hits.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu. De hits.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo. Yeah.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
3: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
2: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
4: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
5: Goedemorgen, je moet wel gaan werken. Jojom, het is al gooi om, stoeme vogel.

Goedemorgen allemaal, 10 minuten over 7. Het is 27 juni 2026. En ik ga echt mijn stinkende best doen om het niet over het weer te hebben. Of het me gaat lukken. Denk het niet. Nee, dat gaat niet lukken. We hebben trouwens de kwalificatie gehaald. Hè. Niet alleen Oranje, maar ook Limburg is door. We zitten bij de laatste 4 provincies nog steeds in code rood. Ja, hebben we goed gedaan met z'n allen. Je luistert naar Patrick staat op. Tot de klok van 11 uur. Lekkere muziek. Allerhande onzin en ook wel zinnige informatie waarvan je denkt, nou, dat schrijf ik even op, dat neem ik even mee, daar heb ik een voordeel aan. En dat dus, en gewoon de lekkerste muziek. We trapten alweer af met Bananarama, een Cruel Summer, it is. En Miles Smith en Niall Horan uit de top 40 met Drive Safe, hoorde je zojuist. Ah, ik reed vanmorgen hier naartoe, er was geen hond op de weg. Wat me wel opviel was dat overal ramen open stonden. Dat dan, ja, dat is echt ongelooflijk. Maakt hij die inmiddels ook maar weer dicht, want we zitten weer ruim boven de 25 graden op dit moment. Nee, ik ga het niet hebben over het weer, echt niet. Nee, ga ik niet doen. Gaat niet lukken, dit is het item van het jaar. Dit is het item van deze dagen dat we de temperaturen richting de 40 graden zien stijgen. Oh. Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Ring, ring voor de zomer.

11 minuten voor 7:30. Je luisterde naar Case Choice en Not an Addict. Het is alweer 7 jaar geleden dat frontman en zanger Sam Bettens bekendmaakte dat hij transman is en door het leven gaat als Sam. Voorheen bekend dus als Sarah Bettens. Alweer 7 jaar geleden. Tijd vliegt. En vandaag het oud papier buiten zetten. Ja, dat heeft weinig zin. Haal maar weer binnen. Heeft geen zin. Ze komen het niet ophalen. Nee. De gemeente heeft overleg gehad met de verenigingen die papier inzamelen. En dat gebeurt niet in verband met de hitte. Het wordt nu opgehaald op de eerstvolgende reguliere moment van ophaling. Dus je zit er gewoon nog 4 weken tegenaan te kijken tegen die kartonnen dozen. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Ja, schuif die stoel maar aan de kant. Zet daar de dozen maar neer, want ergens moeten ze staan. In ieder geval niet buiten, want dan blijven ze daar staan. Nat gaan ze niet worden, dat kan ik je wel garanderen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat je met een... Nee. Geen glaasje bier omdat het warm is. Zo vroeg, dat doe je niet. Kan dan nog richting 7:55 gaan, dat ga je niet doen. Dan zit er 5 inderdaad in de klok. Nee. Zo vroeg. Nee, doe dat nou niet. Pak een kop koffie en als je het te warm vindt, pak een bak... Een bak ook, ja. Een melk of karnemelk. Sommigen hebben daar echt zo'n hekel aan. Ik ken mensen die gooien daar een kwak suiker in om het teerbaar te maken. Ja, dat is niet de bedoeling van de karnemelk. Nee. Maar ook dat moet je niet doen. Dus het papier binnenhalen en geen suiker in de karnemelk. Dat is eigenlijk de les van deze ochtend. Ryan Paris had een hit met Dolce Vita. Dat is echt zo'n zomerse plaat. Dan kom je pas echt in de sfeer. Zonder brilletje op, petje op en onherkenbaar door het centrum van Venlo lopen. Hoe mooi is dat? De Duitsers zijn ook weer in de stad. Welkom, heute, guten Tag. Ik hoop, ihr habt eine schöne Reise gehabt richting Venlo. En jetzt ein

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Ah, ik zou het niet over het weer hebben, maar ik kan het niet laten. Dus we gaan het na Chef Special met Afraid of the Dark hebben over het weer. Vanochtend wisselen zonne- en wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan er een buitje vallen, veel stelt het echter niet voor. Vanmiddag heeft de zon enorm veel ruimte en wordt het heet, opnieuw heet. Het kan zo'n 38 tot 39 graden worden in het Venlose. Sorry. Volgens mij heb ik te veel bij de airco gestaan. Dat. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. Daarbij is een kans op veel regen, veel hagel en zware windstoten. De minima liggen vannacht tussen de 18 en de 22 graden. Dus net geen tropische 25. Morgen wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 22 tot 32 graden. We gaan weer over die 30. Volgens mij wennen we er gewoon aan. Ik bedoel, dat is geen enkel probleem. En de westenwind is morgen overigens matig. Dus het is morgen ook weer een zomerse dag. En ga je barbecuen, hou dan vanavond even de weersvoorspellingen in de gaten in verband met dat naderende onweer. Ja, er staat geen tijd bij vermeld wanneer dat precies komt. Of dat om 7:55 is of om 7:45. Ik bedoel, daar staat geen tijd bij. Dat is wel vervelend. Ja. We gaan verder met Circus Kusters. Ik zag een circus opgebouwd worden in het park, daar bij het station. Ja. Het blijkt niet een circus te zijn. Nee. Inderdaad, heel iets anders. Ik sta niet.

0: Circus Custers en Verliefd. En het circus waar ik het over had is natuurlijk de opbouw van Stereo Sunday, die volgend weekend 3 en 4 juli gaat plaatsvinden daar in het Juliana Park. Dat was het circus wat ik juist voor Circus Custers bedoelde. Goed, het is 3:08. Ik kan tegen het thuisfront zeggen, pak de stofzuiger maar, want ja, dat is hetgeen wat je gaat doen, Simon, als Prince gedraaid wordt. En het is ook nog een lange. Het is 8:41 van Prince, inderdaad. En ik heb het over de albumversie van Purple Rain.
1: De lekkere, lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.

0: In het laatste stukje van Purple Rain, de lange uitvoering, 8 minuut 41. Vraag ik me af of Prince nog op het podium staat. Of hij nog in de studio is. Je had alleen nog de strijkers. Die zijn er nog. Ah, weet je, gaan we hem helemaal uitluisteren? Ja. Als ik zeg 8 minuut 41, moet ik die ook draaien. Ja. Prince, de lange breed aan de koffie, joh. Je hoort Prince met Purple Rain, de lange LP-uitvoering. Ha, lekker, dacht ik zo. Goed, de laatste bewoners van het voormalig verzorgingshuis Berendonk in Venlo verlaten binnenkort het gebouw. 1 juli moet het pand helemaal leeg zijn. Sinds december 2024 was het gebouw in gebruik als opvanglocatie voor diverse groepen. Zo werden er onder meer Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar diende het gebouw ook als onderdak voor dakloze internationale werknemers. Aan deze opvang in de Berendonk komt dus binnenkort een einde. Op dit moment bevinden zich in het gebouw nog zo'n 6 Oekraïense ontheemden en 11 statushouders. Ook zijn er 15 plekken voor kortdurende opvang van dakloze internationale werknemers. Tot eind maart was ook de maatschappelijke opvang van de jeugd hier gehuisvest, maar die is al verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Koninginnensingel. De Oekraïners en dakloze internationale werknemers verhuizen komende weken naar Velden. Daar heeft de gemeente een hotel aan de markt ingericht voor deze opvang. En voor enkele statushouders is de huisvesting nog niet volledig afgerond. 2 van hen zijn al gekoppeld aan een woning. Voor de andere wordt nog een passende oplossing gezocht. En nadat het pand door de gemeente leeg is opgeleverd, starten de zorggroep en Woonwens de voorbereidingen om deze locatie te herontwikkelen. En onder meer woningen te gaan realiseren. Dus, en die mensen die weten dat ze elk jaar het ZPF en inderdaad Stereo Sunday voor de deur hebben. Dus wat dat betreft, ja, kun je natuurlijk daar gaan wonen en wandelafstand. Nou, bijna kruipafstand kun je naar het feestje toe. Hoe mooi is dat?
1: Je weekend start lekker met Patrick staat op.
2: Omroep Venlo.

0: voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.
1: Je hoorde Kings of Leon en inderdaad Sex on Fire. Die tekst was af, de single was af en toen kwam de kindje van de leadzanger Caleb Followill. Dat kind komt binnenlopen en die zegt: papa, wat zing jij toch? Sex, wat is dat? En toen zei hij tegen die zoon van: dit is niet Sex on Fire, it is Socks on Fire. Socks, your socks are on fire.

lekkere muziek nog steeds van Bruno Mars. Hij staat al 24 weken in de top 40 en zakte deze week van de 10e plaats naar de 20e plaats. En ik kan me herinneren dat dat platen worden. Ik heb zo'n gevoel dat dit een plaatje wordt dat voor het goed en in de eeuwigheid gebonden blijft, verbonden blijft aan het hete weer van de afgelopen dagen. Daarover gesproken, ja, denk ik dat ik ook een beetje een zomers plaatje mag instarten, dacht ik zo. Ja, deze bijvoorbeeld. Oh, lekker lui op een lichtbedje. En dan deze op de achtergrond. Kalimba da Luna van Boney M. Je hoort hem bijna nooit, maar ook deze plaat is gekoppeld aan goed weer, hoor.

0: Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Goedemorgen. Je weekend begint met Patrick staat op.
5: Patrick staat op.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.
4: Dit is Omroep Venlo op zaterdag.

0: Als je deze plaat draait in de winter, krijg je het automatisch warm. Echt, ik garandeer het je. Coldplay en de Buena Vista Social Club. Met een speciale uitvoering van Clocks.
1: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Jojom, het is al gooiom. Stoeme vogel!
0: En daar valt hij weer. Den Haan is alweer voorbij gewandeld en heeft gekraaid. De dag is begonnen, 12 minuten over 8. Het is 27 juni 2026. En je luistert achterin volgens naar Paula Abdul. Straight up uit de 80's. En daarna dus Buena Vista Social Club en Coldplay. Aparte uitvoering van Clocks, mag je wel zeggen. Goed, het tweede uur is begonnen. Je luistert naar Patrick staat op tot de klok van 11 uur. De lekkerste plaatjes. En dat tussendoor gevuld met zin en onzin waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Dat dus. Het is warm. Ja, kom op. Stop met klagen. Het is bijna gedaan. Na vandaag zou het wat koeler kunnen worden. Hier en daar een buitje. De enige wat steviger dan de andere. Dat dan weer wel. Ja, ik bedoel, het verschil in temperatuur was gisteren wel 10 graden tussen Noord- en Zuid-Nederland. Echt, daar was het 26, hier was het dikke 36. Echt ongelooflijk. En dat op, ja, wat is het, 3 uurtjes rijden? Dan zit je van Zuid naar Noord in Nederland. Ja, dan heb je het echt wel gehad. Goed, wat heb ik voor je? We gaan aandacht besteden aan de enige echte herfsthanenband in Venlo. De herfsthanenband die Pinkpop opende afgelopen vrijdag. Niet gisteren, gisteren alweer een week geleden. En ik ga het de jongens vragen. Ik ga ze vragen hoe ze het beleefd hebben. Wat ze nog in hun pet hebben. En ja, als je Pinkpop geopend hebt, heb je dan nog doelen om iets anders te gaan halen? En wat willen ze? Waar willen ze naartoe met de herfsthanenband nadat je Pinkpop hebt geopend? Ik ben benieuwd. Later in de uitzending de herfsthanenband. En natuurlijk ook WK-nieuws met Julian. WK 26 alweer. Ja.

Dasha. Austin, hoorde je. Ja, en stel nou dat je thuis zit en je denkt, ik heb het warm en ik kan het niet koeler krijgen. Ja, mensen die dringend verkoeling zoeken, echt daarom verlegen zitten, die kunnen ergens anders terecht. Namelijk, die zijn welkom op de volgende locaties. Het Roodhoes, Antoniusplein 2 in Blerik. De Vilgaard, Schandeloosweg 1 in Velde. De Hamer, Stevensplein 2 in Bijlveld. En Theater de Garage in de Saxekampstraat 2, ook in Venlo. Dus in Groot Venlo kun je wel degelijk koelte zoeken. En dat is lekker voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Kun je op deze 4 locaties in een Groot Venlo terecht. Ghostbusters, hier is Ray Parker Jr.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: dat was hij nog een keer. Nooit, Gonik, weg, Frans Pollux en Lex Uiting uiteraard. 8:56.
1: Ah, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, nee, ik kondig hem net af, joh. Frans Pollux, Lex Uiting, hoe Venlo's wil je het hebben? Nee, ik ga niet nog een keer een Venlo's nummer draaien. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nu niet in ieder geval. Haha. Het is zaterdag 27 juni. Gisteren was het inderdaad vrijdag. En toen was het feest voor Jan Kobbenhagen. Hij is namelijk benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur CEO van de Brightline Maastricht Health Campus. En hij kreeg de onderscheiding donderdag al. Hè? Aan het eind van de middag. Niet gisteren, dus donderdag was er al feest. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd naar het mooie Arsen, want daar zit, staat, hangt, ligt in ieder geval Jan Kobbenhagen. Hij is het rusten, heeft afscheid genomen als directeur, CEO van de Brightline Maastricht Health Campus. En kreeg dus de versierselen opgespeld door onze eigen burgervader, meneer Scholten. En ja, dat gebeurde dus donderdag al. Niet gisteren, donderdag. Ja. Door de warmte kun je wel eens data door elkaar gooien. En we spreken ook van een zomer op dit moment. Calvin Harris, Summer. Lekkere muziek tot 11 uur. We fell in love. Wat fijn dat je luistert. Pak nog een kop koffie. Ja, ja, ja, ja. Lekker tot doorheen praten.

Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. 3 minuten over 8:30. Ja, hier om het hoekje, daar zit de redactie op de ouderwetse typemachines. Ah, ze zijn druk bezig en ik heb even laatste nieuws vanuit die typemachines. Want een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam terug in de atmosfeer van de aarde te vallen. Maar redding is nabij. Lees ik hier. Komende week moet een ruimtevaartuigje op weg gaan om de telescoop een zetje te gaan geven. Dat lees ik hier net van de papieren van onze redactie van Patrick Stadop. Oh, ik kreeg hier nog een meer. Nee, doe die maar weg. Gooi die, ja, die kan in de prullenbak, want dat gaat over het weer. Dat doen we niet meer. Nee, het weer doen we niet meer. Genoeg gezeurd over het weer. Je kunt niet bezig blijven, joh. Kom op, hé. Lekkerste muziek tot klok van 11 uur. Dan de Rotonde, dan Verrukkelijk Venlo's. De hele zaterdag gevuld. Verrukkelijk Venlo's of is het net wakker? Ja, er wordt wel wat geschoven. Er wordt wel wat geschoven vandaag. Feels! Nice.

0: Justin. Oh, ik dacht dat er nog wat achteraan kwam. Justin de Wild natuurlijk met Cheerio. Hij is gezakt overigens in de top 40 van 1 naar 2. Hij maakt al sinds zijn 11e levensjaar muziek. Maar kwam nu dus definitief door in deze eerste helft van 2026... met het hit Cheerio. En hij wordt dit jaar wordt hij 23. Dus hij is al lang bezig, maar hij is ook nog jong. Dus met zijn 23ste nummer 1 positie te pakken... er zijn heel veel zangers en zangeressen, groepen, orkesten en bands... die daar jaloers op zijn. Gefeliciteerd, hij komt uit de regio Veenendaal. En daar zal deze plaat nog wat harder gedraaid worden. 8:50, je luistert naar Patrick staat op. Ik kan je vertellen dat het hier al behoorlijk warm begint te worden. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit en of je een airco hebt... als je de luxe positie hebt om een airco te hebben. Dat is wel een dingetje ook, hè. Ik bedoel, op het moment dat het sneeuwt, gaat iedereen aan de sneeuwschep. Als het regent, wil iedereen een paraplu. En als het warm is, wil iedereen een airco. De airco-bedrijven kunnen het ook niet aan. Dat is echt ongelooflijk. Als je nu nog een airco wil hebben, dan wordt die ergens... geleverd. En dan kun je hem gebruiken als verwarming. Want dat schijnt ook te kunnen, heb ik gehoord. Uit betrouwbare bron.
1: Terug in de tijd met Patrick staat op.
2: Patrick staat op.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Diana Ross en The Supremes en The Happening. En daar zit dan zo'n vervelende fade-out achter. Heel vervelend. En één keer zo... En stil. Nou ja, dat dus. Ik krijg appjes, heel veel appjes. Patrick, doe je het weer alsjeblieft? Het weer. We willen weten wat voor weer het wordt. Wat voor...
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Ja, dat dus. Het weer. Nou ja, vanochtend is het zonnig in het zuidwesten en het westen is er wat meer bewolking aanwezig, maar daar zitten we niet. Direct langs de kust zitten we ook niet. Een lokale regen- of onweersbui is daar niet helemaal uitgesloten. De dag begint met zo'n 27, 28 graden in het zuidoosten. In het Venlose is het nu al 28 graden.

Vanmiddag flink wat zon en er bestaat in het zuiden en midden van het land een kleine kans op een lokale onweersbui. Het wordt in het hele land weer extreem warm. 39, net geen 40 in het Venlose. En vanavond eerst zonnige periode, daarna droog dus. Of blijft het droog, moet ik zeggen. Later op de avond en vannacht kan er een zware onweersbui overtrekken die vergezeld kan gaan met veel neerslag, wateroverlast, grote hagelstenen en zware windstoten. Moet dus de berichtgevingen op de diverse weer-apps goed in de gaten houden. Wil je de avond en nacht veilig doorkomen? Want dat is toch waar het uiteindelijk om draait. Gewoon morgen weer fris en monter en veilig wakker worden in je eigen huisje, toch? Ja. Oh. Got Pretenders. In pocket. Brass in pocket. Got

Ja, we hebben happy. Een dishonkie moet nooit meezingen. Maar de verleiding is zo groot bij Mungo Jerry. Een Britse pop- en rockband. En in 1970 hadden ze de grootste hit met In the Summertime. En die wordt nog vaak gedraaid. Eigenlijk is dat net als met een kerstplaat uitbrengen. Op het moment dat je die uitbrengt, komt elk jaar weer terug. Zomer, kersthits, elk jaar. Sinds 1970 draaien we deze plaat al. Dus die heeft zijn cash wel opgeleverd, mag ik zo zeggen. 8 minuten voor 9. Ik denk dat ik nog 1 plaatje voor je heb, zo'n beetje om en nabij. Ik kan je ook vertellen dat we dadelijk uiteraard gaan schakelen met Johan Vlemmings. Johan Vlemmings over... niet het weer. Nee, niet het weer. We gaan 3 andere items voorleggen. Niet het weer dus. En eentje gaat hij nader behandelen. En Julian komt voorbij. En dat is zo rond de klok van 9:45. Om te spreken over de ontwikkelingen bij Oranje. Hebben we nu een Oranje-koorts te pakken of valt het allemaal nog wel mee? Moeten we eerst nog Marokko verslaan en dat dan echt pas het vlammetje gaat branden? Of heb je alles al oranje versierd? Kan natuurlijk, hè? Ik bedoel, er zijn mensen... Die zijn daar met kerst al mee bezig geweest, volgens mij, als je die straten ziet. Daar gaan we het over hebben. En tussen 10 en 11 hebben we gasten. En wie zijn die gasten? Dat is de Herfsthanenband. Die hebben op Pinkpop de eer gehad om het hele festival af te trappen. En we gaan daarover praten en over wat ze gaan doen. En na Pinkpop, ja, wat moet je dan nog in muziekland? Wat voor streven, wat voor ideeën, wat voor doelen heb je dan nog? Als je Pinkpop achter de rug hebt, dan kun je op een lauweren gaan rusten, toch? Of toch niet helemaal? Daarover spreek ik straks de heren van de Herfsthanenband. Tussen 10 en 11 is dat. Niet missen, blijf erbij bij Patrick Staat Op.

0: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Morgen wordt fantastisch. Nou, morgen wordt het koeler. Dat in ieder geval. Tenminste, dat hebben ze ons beloofd. Goed, het nieuws staat te beginnen van 9 uur. The Barge heb ik voor je. Verder Armin van Buuren. Opus, Life is Life, Bluff met zo'n Still en Black Eyed Peas. Ik heb zo'n gevoel. I got a feeling.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
3: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
1: Omroep Venlo.
4: Je luistert naar Patrick staat op.
5: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
11: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
12: Goedemorgen!
11: je moet wel al gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.
2: Patrick staat op. Een lekkere mix van goede muziek, informatie en humor.

0: voor een lekker begin van je weekend.
1: Goedemorgen allemaal. Derde uurtje alweer van Patrick staat op. Het is 12 minuten over 9, zaterdag 27, 2026. En ben je net wakker, dan denk ik dat je spijt hebt dat je lang bent blijven liggen. Want je bedje wordt wel vanzelf een zwembadje. Een bedje wordt een zwembadje als je geen airco hebt en een dikke deken gaat gebruiken bij deze hete nacht. Het was deze afgelopen nacht ook weer 25 graden in het Venlose. En het wordt zo'n kleine, ja, net geen 40. We blijven onder de 40, zeg maar. Dus de 40-jarigen kunnen gewoon gerust meedoen aan een temperatuur van ver boven de 30. Ja, het wordt warm en aan het eind van de dag een kans op een regenbui. En dat in een programma waarin ik begon eigenlijk met het vertellen dat ik het niet over het weer zou hebben. Nou, dat is dan toch niet gelukt. Goed, wat heb ik dadelijk voor je? We gaan schakelen met Johan Vlemmings voor 3 items. En dat is zeker niet het weer. Daar gaan we niet over spreken. Dan gooi ik de zender eruit. Dan trek ik alle schuiven dicht. Nee, gaan we niet doen. We hebben al 3 andere items. En zo rond de klok van 9:45 gaan we het met Julian hebben over het wereldkampioenschap voetbal. De Belgen zijn ook door als groepswinnaar op het WK. En Nederland is ook groepswinnaar. En we treffen 's nachts een keer. Maandagnacht om 3 uur. Oh, Marokko. Maandagnacht om 3 uur. Ja, dat is ook een tijdstip om een wedstrijd te gaan kijken. Ja, daar word ik blij van. En dan met z'n allen zo naar buiten. Life is life met Opus. Dat. Daar worden de buren ook heel vrolijk van, denk ik. Ja. Laten we dat dan nu maar doen. Zet je radio op standje, burenruzie. En zing maar mee met Opus. Life is life.

0: Ik weet zeker dat je meegezongen hebt.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
0: Ik weet het 100% zeker dat je meegezongen hebt. Opus en Life is Life. De drie items voor Johan. Een opmerkelijk gezicht in Hilversum. Daar ging een strooiwagen de weg op om zout te strooien. Zout onttrekt vocht aan de buitenlucht, waardoor de temperatuur net boven het asfalt en van het asfalt zelf een paar graden daalt. Daardoor wordt de kans op schade aan het wegdek kleiner. Tweede item. Bijna een derde van de huishoudens heeft 2500 euro of minder op zijn spaarrekening. Een kwart heeft zelfs minder dan 1000 euro. En het laatste item gaat over een Belgische man. Die is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Bij een controle blies hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promiel. En uit medisch onderzoek bleek dat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. Goedemorgen, Johan.
3: Goedemorgen. Nou, als eerste wil ik het even over je plaatje Life is Life.
0: Ja.
3: Ik heb het trouwens meegezongen, maar ik heb er ooit een parodie op gemaakt.
0: Oh jee.
3: Dat heette Hives is Hives. Die was in 2008 uitgekomen. En die hadden we toch 14 miljoen views op YouTube. Dus dat wou ik toch even kwijt.
0: Ja. Je kunt ook gaan zingen Orange is Trump. Of Trump is een orange. Trump is een orange. Niet leuk? Nee, doe maar niet. Welk item? Welk item gaan we doen?
3: Ik dacht, ga je even doorbrengen. Nee, we nemen het laatste onderwerp. Die vond ik toch wel het mooiste. Want dat kan je toch wel. Wat is het toch? Toch mooi als je zelf je eigen alcohol kunt maken. Dus dan, ik zie die man al helemaal staan.
0: Ja,
3: die gaat
0: ik
3: gewoon
0: ook,
3: naar de kroeg. Die gaat even een glaasje water drinken. En die vraagt hij aan de kastlijn, maak even een glas. En die pist een glaasje vol. En die heeft een lekkere alcoholisch drankje.
0: Ja,
3: dus,
0: Johan, het is ochtend, joh. Laten we net wakker worden met een kop koffie. Begin jij over, nou ja, goed, over geel sap waar ik het helemaal niet over wil hebben.
3: Ik wel. Dat was het onderwerp. Dus ja. Hij maakt zelf het alcohol aan. Dus dat denk ik van, ja, maar het is toch prachtig als je dat zelf kan. Dus, ja, dat is een wonder der geschiedenis.
0: Ja, ik denk dat hij één voordeel heeft, dat hij kan drinken wat hij wil aan alcohol. Ze kunnen hem toch niet pakken, want dat wordt door zijn lichaam zelf aangemaakt. Dus hij zal iets van een medische verklaring bij zich hebben, waarbij hij door elke alcoholcontrole in België gewoon door kan rijden.
3: Het is toch een beetje vreemd. Normaal zeg je, ik heb alcohol in mijn bloed, maar deze man heeft bloed in zijn alcohol.
0: Ja, inderdaad. Het is bijna de omgekeerde. Ja, ik ben blij dat ik er geen last van heb. Want ik denk dat je daar ook nadelige gevolgen van hebt. Bijvoorbeeld zo'n lever, die moet dat dan toch omzetten, heb ik ooit een keer geleerd. Dus
3: Hij heeft een omgekeerde lever, die hangt er dwars in.
0: Ja.
3: En dat dan, waarschijnlijk kan liggen. Ja.
0: Ik hoor het al, jij kent hem persoonlijk. Ja. Goed.
3: Maar ik vond het wel een heel bijzonder onderwerp.
0: Absoluut. Het weer gaan we niet behandelen. Ga je wel iets leuks doen dit weekend?
3: Gewoon even, dit keer even niks. Want het is mij te heet. Ah,
0: nee, we gaan het niet over het weer. Niet klagen. Dat gaan we niet doen, Johan. Echt
3: nee,
0: niet.
3: Nee, als ik mooi ga, dan doe ik nu ook dus niks. Ik klaag helemaal niet. Dus
0: okay.
3: Ik hou dan met dit weer, kun je beter rustig blijven.
0: Ja, je kunt beter rustig ergens in een hoekje zitten wachten totdat het allemaal voorbij is. Maandag schijnt het koeler te gaan worden, dus wat dat betreft hebben we het toch over het weer. Johan, ik wens je een geweldig weekend. Tot de volgende week maar weer.
3: Tot de volgende week. Hoi.

0: De Black Eyed Peas met I Got a Feeling.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Patrick staat op.
2: De Nederlandse top 40.
3: Top 3.
0: Zelfde datum, ander jaar. 27 juni 1992. 27 juni 1992. Hoe zag toen de top 3 eruit? Ik ga het je vertellen. Om 9:30 precies. Op 27 juni 2025. Reken zelf maar uit hoeveel jaar het geleden is dat we de terug in dus de terug in de top heatstroke. Op nummer 3 George Michael en Too Funky. Op nummer 2 Snap en Rhythm Is a Dancer. En op nummer 1 het hele mooie Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. Je gaat ze alle drie horen.
1: Nummer 3.

0: Omroep Venlo.
1: Patrick staat op.
2: Wat was het Venlose nieuws in
3: 1992, dat is het jaar waarin we zitten. En in het nieuws in het Venlose was onder andere dat de stichting Venlo's Rosarium Venlonaar van het jaar werd in 92. En de oprichting vindt plaats van Stichting Matthäus Passion. Stichting wil in het kader van Venlo 650 jaar stad een uitvoering van het meesterwerk van Bach realiseren. Oprichters zijn Ietske, als ik het goed zie, Ietske Tituleer, Thea Kuijer en Martin Schuurmans. En om te voorkomen dat het zwarte water uitdroogt, worden 6 stuwen geplaatst. Ja, dat wist je niet, hè? Het grondwaterpeil kan daardoor niet verder zakken. Zelfs met die hete temperaturen heb ik het weer over het weer. Nou ja, goed. En de start vindt plaats van de Zuiderbrugbouw in het tracé van de A73. Scheuren we nu met gemak overheen, alsof het er altijd gelegen heeft. De nummer 3, de nummer 2 hebben we gehad. We hebben dus de nummer 1 nog te goed. Zo gaat het met hitlijsten. 1992, wat stond er op de eerste plaats? Het mooie Knockin' on Heaven's Door. Hier zijn de formatie van Axl Rose. Is de formatie van Axl Rose Guns N' Roses.
0: Nummer 1.

0: Knock In On Heaven's Door. Guns N' Roses hoorde je. Een geweldige plaat, toch? Of niet? Ja, dat dacht ik wel. Kwart voor tien, we gaan luisteren naar Julian, want hij heeft het laatste nieuws over het wereldkampioenschap voetbal daar aan de andere kant van de plas. Goedemorgen, Julian.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Ja, Nederland is door. Hiep, hiep, hoera. Hiep, hiep, hoera. We zijn door naar de volgende ronde.
2: Goedemorgen.
0: Dit is... lekker toch, of niet?
1: Ja, ja, ik ga van links naar rechts in de woonkamer.
0: Ja, van links naar rechts in de woonkamer.
2: Goedemorgen.
0: Dit is heel graag, maar iets doet het hier verkeerd. Ik moest deze hebben natuurlijk. Want we hebben wel een feestje gevierd midden in de nacht. Heb je de wedstrijd gekeken?
1: Nee, die heb ik overgeslagen.
0: Heb je overgeslagen?

0: geslagen. Ja, dan wordt het de volgende wedstrijd nog lastiger. Want we zijn door en mogen maandag op dinsdagnacht om 3:00 tegen Marokko. Ga je die kijken?
1: Ja, daar twijfel ik ook wel over, hoor. Want het is wel erg laat. Om echt vroeg. Het ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt.
0: Ja. Nou ja, goed. Laten we even terugkijken wat je gezien hebt in de terugblikken. Misschien heb je de hele wedstrijd teruggekeken. Wat vond je van de wedstrijd?
1: Ja, Nederland heeft gewoon... Ja, was eigenlijk al de verwachting dat ze zouden winnen van Tunesië. Tunesië was echt wel de zwakste in de pool.
0: Mm-hmm.
1: Dus de kans was wel erg groot dat ze al zouden winnen. Tunesië was al uitgeschakeld. Dus 3-1. En ze kwamen al heel snel op voorsprong op 2-0. Dus het was al snel bekeken.
0: Ja, het was al snel bekeken. Ik denk dat ook heel veel mensen dachten van... Weet je wat, het is 2-0. Ik ga naar bed.
1: Dat. Ja, gelijk hebben ze.
0: Ja, en dan tegen Marokko. Marokko staat net in de FIFA-ranking boven Nederland. Maken we kans als Nederland zijnde tegen Marokko?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Marokko wel een erg goed team heeft. Heeft het ook tegen Brazilië gelijk gespeeld, dit WK. En spelen ook best wel leuk voetbal. Alleen ik denk als Nederland zijn niveau haalt, dan zijn ze beter dan Marokko.
0: Ja, nou ja, ze zijn beter als Marokko. Kun je daar in de glazen bol een stand van bekijken? Wat verwacht je, eindstand?
1: Ik hoop dat het een lastige wedstrijd wordt. En ik denk ook een lange wedstrijd. Marokko krijgt nooit heel veel tegendoelpunten, dus het zou zomaar eens verlengen kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: Of penalties. Maar uiteindelijk wint Nederland wel, denk ik.
0: Oké, Nederland wint dan. Ja, dat betekent dat ze aan de gunstige kant van de pool liggen, hè? Dus dan komen ze...
1: Ja, dan moeten ze tegen Zuid-Afrika of Canada, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt. De makkelijke kant van de wedstrijden, de knock-out fase, dat wordt gezegd. Is het een makkelijke knock-out fase als je Zuid-Afrika of Canada gaat treffen na Marokko?
1: Ja, dan wel, zeker. Maar ja, als je dan je daarna in de halve finale kom je toch wel weer een groot land tegen.
0: Mm-hmm.
1: En die kom je toch tegen. Hoe verder je komt, hoe sterker de tegenstanders.
0: Ja, dat is inherent aan het deelnemen aan een toernooi natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar dan heb je wel geluk dat je nog tegen Zuid-Afrika moet of tegen Canada.
0: Mm-hmm. Ja. En dan doen we alsof we tegen Marokko gewonnen hebben. Dat moeten we dus nog maar afwachten. Je zegt al, het wordt een lastige wedstrijd. Vooralsnog zijn alle spelers fit, hè, van Nederland.
1: Ja, klopt. Ik denk wel dat het een lange wedstrijd gaat worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, en penalties, ja, daar is Nederland nooit echt heel goed in gebleken als je kijkt naar de historie.
0: Nee.
1: maar ik denk wel dat Nederland uiteindelijk gaat winnen.
0: Oké, gaan we even naar de andere landen kijken. Vannacht heeft, of vanochtend eigenlijk, vroeg heeft België zich ook gekwalificeerd als groepswinnaar.
1: Ja, dat was voor de eerste keer dat ze eigenlijk dit WK goed voetbal lieten zien met heel veel doelpunten.
0: Ja.
1: Als je slecht kon slapen, dan moest je naar België kijken.
0: Ja.
1: Of wil je vanzelf eens slapen?
0: Wil je vanzelf eens slapen? Nou, weet je, ze zijn door en dan toch een uitslag van 5-1 als laatste wedstrijd. Hebben ze nu de spirit te pakken? Alleen die Belgen daar?
1: Nee, ik denk ik denk niet dat die heel ver gaan komen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Goed, iets zuidelijker ligt Frankrijk. Wat vond je daarvan?
1: Die zijn wel heel goed. Die heb ik gisteren wel gezien tegen Noorwegen.
0: Ja.
1: Ja, die Dembele. Ik scoorde al 3 keer al in de eerste helft. Dus nee, Frankrijk is denk ik wel de favoriet voor de wereldtitel.
0: Frankrijk de favoriet voor de wereldtitel. Dat is dan de derde keer, geloof ik, voor hun, hè?
1: Ja.
0: Ja, je zegt Dembele, hij scoorde 3 keer. Mbappé vond ik een beetje tegenvallen tegen de Nooren. En het was een B-elftal, hè, van de Nooren.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, Mbappé die staat er altijd als het moet.
0: Mm-hmm.
1: En nu hoefde het niet, ze waren al gekwalificeerd.
0: Ja.
1: Het was eigenlijk meer om deze wedstrijd ook gewoon te winnen. Maar als je moet staan, dan zal het er staan.
0: Ja. Argentinië, wat denk je daarvan? Messi?
1: Ja, blijft een fenomeen.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs als Ronaldo, die dan toch ook in zijn wedstrijd toch wel getergd is om te laten zien dat hij nog steeds meedoet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, beide landen, Portugal en Argentinië, die moet je niet uitslakken.
0: Oké, laatste die ik nog aan wil stippen is Duitsland. Onze Duitse vrienden aan de andere kant van de peul maken die kans. Ik vind ze een beetje tegenvallen.
1: Ja, klopt. Klopt, een beetje vet. Maar ja, jij zegt Duitsland, ik wou eigenlijk Kaapverdië noemen, want die zijn ook gewoon naar de laatste 32.
0: Ja, die was ik bijna vergeten. Ja, Kaapverdië, dat is wel een bijzonder iets.
1: We hebben een bevolkingsaantal van 500.000, als ik het goed heb uit mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zitten gewoon bij de laatste 32.
0: Ja, doen ze goed.
1: Tegen Argentinië.
0: Tegen Messi dus, inderdaad.
1: Ja, dus dat wordt wel dat wordt lastig voor ze. Maar het is toch wel heel bijzonder dat Caprilia bij de laatste 32 zit.
0: Absoluut, absoluut. Ja, de kans dat het volgende WK nog groter wordt, heb ik ook gehoord. Ze willen naar over de 60 deelnemers.
1: Ja, ik zou iedereen mee laten doen. Ja. Ik heb mezelf ook ingeschreven.
0: Het is toch te bezopen voor woorden. Ik weet niet wat die Infantino en die FIFA wil, maar dit gaat toch nergens meer over. Dik 60, hoeveel wedstrijden heb je dan wel niet?
1: Ja, dat is ook niet goed voor de spelers. Die hebben bijna geen enkele pauze meer.
0: Nee. We zullen het meemaken. Uiteindelijk, Julian, hebben wij niet voor het zeggen daar.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Oké, ik spreek je volgende week weer. Het voordeel is dat het steeds minder teams worden die we moeten bespreken.
1: Dat is weer een voordeel.
0: Julian, een goed weekend. Groetjes.
1: Oké, van hetzelfde. Doei.

Alex Warren uit de top 40 met Fever Dream. Fever krijg je, en daar hoef je alleen maar even voor naar buiten te lopen, want de temperatuur is inmiddels in het Venlose alweer gestegen tot de 30 graden. Maar ik heb de oplossing voor jullie allemaal. Luisteraars, kom dichter bij de radio zitten. Echt de oplossing. Ik heb hem hier voor jullie. Eindelijk, na al die hitte waar we niet over klagen, waar we niks negatiefs over zeggen en die we gewoon dragen, heb ik de verkoeling uit je radio. Echt, het komt eraan. De verkoeling waar je zo naar zint. Let op, hier is hij. Oh, dat scheelt. Zo. Oh. Dat wou ik zeggen. Ja, het wordt wel cooler, ja. Echt waar. Zo, lekker, hè. Ah.

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
3: Omroep Venlo.
4: Je luistert naar Patrick staat op.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: van jongs af aan. De herfst aan de band, samen met inderdaad onze eigen Frans Pollux. En er zien drie van de vier vieren in de studio. Daarom preek ik ook Venlo's. Ik preek Venlo's sinds Pink Pop. Want spreken, dat doen we in het gemiddelde Venlo's de ganse dag al. Maar preken, dat was dan toch iets aparts. Pink Pop, toch gaan we het over hebben. Bart, Joshua en Rick, welkom.
1: Dank je wel.
0: Goedemorgen. Jongen, ja, het zit erop. Joshua, met tegen maar beginnen, want ze zitten in het midden. Oh. En ja, er zit ze ook altijd bij zo'n optreden, want dit gaan ze als enige een stuk, hè?
2: Ja, dat klopt. Lastig zien stond. Ja. Dus,
0: Is het ook een beetje een luie, Rick, of valt dat wel mee?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké. Pinkpop zit erop. Jongens, Bart, Het was geweldig. Dat hebben we al gehuurd, dat heb ik al verteld. Maar wat nou? No Pinkpop. Wat ging je op met pensioen, denk ik, of niet? Want ja, daar is het hoogste zo'n beetje bereikt.
3: Nou ja, weet ik niet. We zijn met heel veel dingetjes bezig. En proberen vooral Pinkpop eigenlijk als een opstart te zien naar andere grotere dingetjes. En ja, het is denk ik een leuk begin voor ons. Maar we zijn nu bezig met van alles om het zo goed mogelijk te maken voor ons.
0: Mm-hmm. Blijft dat dan ook in het Venlo's, Rick?
1: 100%.
0: Ja. 100%?
1: Ja, we zien een Venlo'se / Limburgse dialectband. Mm-hmm. En dat is ook wel dat is wat ons samen heeft gebracht. En door willen we ook mee verder gaan. Mm-hmm. Zo gek zien voor ons, maar ik denk ook voor de mensen toes. Als we al mensen zo veranderen en van ons geluid af zullen stappen, denk ik.
0: Zou ze dat ook echt zuur van het geluid af stappen, Joshua?
2: Ja, ik denk dat dat wel zo zijn, ja. Want ja, wat Rick al zei, het is zo heel gek zien als we nou in het Nederlands, Engels...
0: Papiamento.
2: Dat. via zouden we gewoon.
0: Ja. En Bart, is ze zelf de mening?
3: Ja, zeker.
0: Even checken of dat ook besproken is. Ik bedoel, kan u maar zien dat G2 op eindlijn zit en dan steeds is, hé, wij zouden toch in het Nederlands gaan?
3: Oh, dat gebeurt normaal nooit.
0: Nee, maar oké, dat is besproken dus met vijf man.
3: Ja,
0: je
3: zeker,
0: zit allemaal
3: zeker
0: op eindlijn. En we hoeven niet te verwachten dat de herfsthanen op een gegeven moment in het Nederlands gaan spreken of in het Duits gaan zingen, Rick.
1: Nee. Als we ooit een keer wat in het Nederlands doen, dan is het een klein uitstapje omdat we een bepaalde samenwerking of zo hebben. Dat zou kennen. Mm-hmm. Maar voor de rest blijven we lekker bij ons zelf.
0: Er zit voor iets tussen hier te lachen. Dat zou kennen.
1: Dit is scherp, want dit is al lang heen. Hè?
0: Ik ben ook al lang wakker.
1: Ja, het zou kennen. dat laten we even verdrijven in de midden.
0: Dat. Mm-hmm. Nou ja, goed. Het is ooit een keer begonnen met heel veel terug in de tijd. En ik weet niet of toen al Gizzy de Stakjonger de Vrijbuiters kind ging. Maar de echte vibe die er toen was in de jaren 80, die heb je niet meegemaakt.
3: Nee.
0: Dat heb je huren vertellen, neem ik aan, Rick?
1: Ja. Van onze elders en van onze opa's en oma's. Dat was al een beetje de...
2: Koninklijke.
1: Ja, het begin is van ook wel Weno doen, zeg maar. Dus ja, alleen van de verholen, maar toen hong ik nog in de appelboom in China.
0: Toen kwam ze Bart tegen en toen dacht ze van, als we samen in de kier eronder zitten, dan komen we een beetje weer. Is het muziek, Bart, toen is toch gedraaid huurd, Vrijbuiters?
3: Ja, zeker. Ik weet nog wel van vroeger, dan gingen we op vakantie naar Frankrijk. Ja, dat is Tianorie. En dan ging ik gewoon 10 jaar lang die cd van de Vrijbuiters aan, zeg maar. Dus ik heb het veel gehuurd toen ze in de auto, zeg maar.
0: En bij Joshua is dat natuurlijk niet anders geweest.
2: Eigenlijk niet.
0: Nee. Vrijbuiters, je hebt de muziek voorbij huren komen, je hebt er zelf nog geluisterd. Houd je dan ook ideeën op hoe de muziek, hoe de tijd van de Vrijbuiters?
2: Dit is wel een totaal ander genre, denk ik. Maar ja, muzikaal zijn misschien. Maar ja, we spelen ook dakker wel liedjes van de Vrijbuiters. Dan doen we dat in een eigen jasje steken. Uh-huh. Maar of we dan nou inspiratie uit holen, weet ik eigenlijk niet. Denk ik niet, eerlijk gezegd.
0: Ik gewoon een nummer starten in 1980. Dat klinkt heel veel weg, is ook heel veel weg. Ik ga niet eens uitrekenen hoeveel jaar dat geleden is.
2: 46.
0: Au. Van de Vrijbuiters, Bella Musica.

0: En Bart zoekt weer in de auto naar Frankrijk.
1: Ja, ja, zeker. Ik heb nog flashbacks, hé, man. Met alleen de Fratellas, die mis ik.
0: Ja, Fratellas, ja, ja. Als je op vakantie ging met een gezin, ook muziek, speciale herinneringen aan vakanties, zomers?
2: Ja, altijd wel, gewoon, altijd wel een vakantiecd'tje in de auto. Ja. Dus,
0: maar niet specifiek Venlo's?
2: Nee, nooit.
0: Nooit?
2: Nee.
0: Nee. En ben je dicht, Rick?
3: Ik had meestal een televisietje in mijn auto, zo'n kleine, met was de dvd's in Kastoon.
0: Ja.
3: En ik zat al helemaal lekker in mijn eigen wereld eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Word je niet misselijk van televisie kijken en scherm kijken in de auto dan?
3: Nee.
0: Echt niet?
3: Goed. Nee.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Dat zou ik dan weer wel hebben. We gaan het hebben over Pinkpop, we gaan het hebben over de muziek, over waar je mee bezig zit. Ik zag voorbij komen, hij is niet heen, maar we over een kwartiertje komen hem lastigvallen. Moeten we hem dan wakker bellen, Tim Stoter?
2: Denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Is wel leuk, Sint, hoor.
0: Ja, ja. Nou, ja, we gaan hem zo bellen en dan kijken we. Er is er nog één, is niet.
2: Kunnen we ook bellen?
0: Tegelijkertijd. Nou, dat kunnen we wel even doen. Dan
3: hebben we hier Tim Stoter. Als Wils, maar ze dat doen.
0: Ja, ik hoor.
3: Drie mensen heen en twee mensen bellen.
0: Ik ben niet vies van chaos. Dus
3: ja,
0: dat is heel. Uiteindelijk heb ik die schuiven van, zeg. Probeer ik weer wat te zeggen.
1: Ja,
0: dat is het verder. Ja, we gaan het hebben over muziek. We gaan het hebben over invloeden. We hebben het al gehad over de Vrijbuiters. Ja, er zien op dit moment de laatste 10, 15 jaar zien er zoveel bands gekomen. Marshmallow Moonshine, Blauw, Quantenhippe, Herfsthanenband. Het hield niet op. Hoe gaat dat onderling? Heb je contact met elkaar? Of?
1: Ja, zeker.
0: Vertel, Joshua.
2: Ja,
0: oh, ik is vanmorgen nog gebeld met.
2: Nou, dat dan weer niet, maar ik denk dat we. We als Herfsthanenband, denk ik wel heel erg op hebben gekeken. Ook naar de Drijfskaters bijvoorbeeld. Dat vind ik helemaal te gek. En ook onderling, als ze dan aan het toeren is met de Vaste Loft, kunnen ze elkaar natuurlijk heel dak tegen. En dat is gewoon super gezellig. En soms ja, speelt ze door een liedje bij of ik heb een keer langs. Maakt allemaal niet goed.
0: Maakt allemaal niet goed. Het repertoire is zo makkelijk over te nemen ook, Bart?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen dingen heeft, woordgoden is en zijn eigen steltje heeft. En natuurlijk, met Vastlovend is samen zingen, niet 5 keer, maar met 80 keer.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Maar iedereen doet het toch weer een beetje op zijn eigen manier. En het is vooral leuk. En ja, het is gewoon onderling, als we samen zien, is het altijd gewoon, gewoon gezellig. En met z'n allen een biertje drinken.
0: Oké. Ja. Dan is het over de gezelligheid. Ja. Maar Rick, als ze het dan ook over technische zaken van, goh, ik heb toch een riedel op mijn gitaartje gedaan en dat beveel goed. Of de drum solo, dat moest ook eens zuur en zuur. Technische zaken besproken of dat ook niet?
2: Nee.
0: De kies me gaan alsof ze denkt, wat heet heel duivel.
3: Nu hebben we het een beetje in de Vastlovens situatie, zeg maar. Want ik heb, dan spelen we overal en samen zingen en zo. Mm-hmm. Dan niet. Nee, dan hebben we het alleen maar over. Ja,
2: Joep en Jan.
3: Ik wil wel alles zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Goeie toch vooral hoe het, hè?
3: Moeder is ook een luisteren.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja, dan hebben we muziek en dan heet dat ook wel eens over de peul, zou ik zeggen. Nee, niet speciaal naar Prusus toe, maar dan komt het terecht bijvoorbeeld in Volendam, laat men wel iets noemen. Vandaag van Quint Warmerdam van W3. En eindelijk hier werd dat opgepakt door de Sven, hoe heet het nog alweer, Sven Versteeg. Met een lekker pep, als ik het goed spreek. En dat werd dan een hit.
2: Ja.
0: Maak je door wel eens opmerkingen over van, goh, dat zou ik ook leuk vinden als dat met een nummer gebeurt, bijvoorbeeld, nummer iets.
2: Van onszelf,
0: ja, bijvoorbeeld.
2: Nou, levert dat ons nummer in Volendam gedraaid weer. Als een cover.
3: Ja. Ja. Ja. Voor Quinn is dat natuurlijk wel super tof. Dat is wel.
2: Ja, zeker.
3: Ja, er zitten ook allemaal bij die Buma-feestjes en zo. Ja, dat is wel. Dat vinden we wel te gek.
2: Ja.
3: Maar als. Ja. Het is niet dat het voor mij en ik denk voor ons allemaal een droom is dat een van ons liedjes weer vertaald. Want ja, onze ambities liggen misschien ook iets anders. Dat we zelf ook veel weer willen komen met de dialectmuziek. Zeg maar weer dan de
2: provinciegrenzen.
3: Mm-hmm. Dus Natuurlijk zou dat tof zien, maar dat is niet
2: bucketlist.
3: Die grootste droom of zo. Nee.
0: Oké, okay, maar als je het dan vergelijkt met wat Quinn op dit moment meemaakt, met zijn vandaag, wat dan omgevormd is naar Blikkendag, dan zit ze niet op die lijn, maar meer op Groenhezen die landelijk gingen met dialectmuziek.
3: Ja.
0: Dus als ik deze instart, deze ze. Dat heet ze allemaal nog behoorlijk Vendo, zeg maar. Hè? Zou het voor Vendo's door kunnen gaan. Maar de cup, no, dit, let op.

0: Maar dat is dan toch even winnen als ze de Venloese versie kent, of niet, Rick?
1: Ja. Inmiddels kennen we het wel. Ja. Maar dat was in het begin wel een beetje gek, ja.
0: Ja, een beetje apart. Maar er is geen winst dat ze dat ook zo huren, dat die nummer in het Nederlands vertaald wordt.
2: Ik denk dat onze ambitie is natuurlijk, als het gebeurt, dan gebeurt het natuurlijk. En dan zullen we waarschijnlijk hartstikke cool zien, maar dat is niet zo dat we dan nou... dat we daar nou aan het pushen zien of dat onze ambities stonden.
0: Nee. Oké, dan kreeg ze een einde keer een telefoontje en dan het Sineke, uit Brabant volgens mij, ook nummer opgepakt.
3: Sorry?
0: Sineke. Hallo, hier is Sineke. Dat belt ik op, s'morgens. De is net wakker.
3: Ja.
0: Hallo, met Sineke. Ik heb dat leuke nummer van jullie gehoord. En ik ga dat in het Nederlands doen. Wat is die reactie dan, Joshua?
1: Ze nemen Sineke.
0: Sineke.
1: Shalali. Shalali.
3: Oh, nee. Dan zeg ik Sineke, bedankt. Hartstikke leuk. We kunnen best een keer een koffietje gaan drinken. En dan zijn we er wel.
0: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Maar wij hadden nog wel vast groeien aan vandaag van W3. Hè, voor Christel de Vries.
3: Ja, zeker.
0: Dat is beter een nummer. Yes, dat wil ik zeggen.

0: vandaag van W3. En in de studio nog steeds Joshua, Rick en Bart van de Herfsthanenband. En inmiddels is achter de schermen B-geprot. Joshua, u verweer cynicus.
1: Ja.
0: Volledig B-geprot. Neem eens maar tegen meer wel vies. Kijk goed, hè, want tegen is ieder baila baila item hier in de uitzending gehad.
1: Dat klopt.
0: Voor de mensen die dat niet, ik had het fragment mij kunnen nemen. Heb ik niet gedaan.
1: Jammer, hè.
0: Ja. Even terugschakelen. Dat was het momentje dat we de Venlo's 100 aftrapten.
1: Ja, klopt, ja.
0: En toen zei ze van, nou, ik hoop niet dat met vastelovend baila baila gezongen wordt.
1: Over vertalingen gesproken, ja. Hè? Dus.
0: Ja, ja, dat ja, inderdaad. En toen is er een filmpje gemaakt, ik weet niet weer...
1: Ja, een van hun, volgens mij.
2: Ja, er waren livestreamers hierheen.
1: Ja.
2: Ja, de tijd voor hun is dat ik het overal op. Ja, en toen hadden we 2 minuten later een filmpje geknipt. En dat is toch wel...
1: Viraal.
0: Ja, dat is behoorlijk viraal geworden, ja. Hè, dat filmpje. Dus dan ga je niet meer baila baila of zeggen van... dan ga je dat helemaal...
1: Dan gewoon ik pang bedoeld.
0: Helemaal goed. Oh. Goed, Sineke is de revue gepasseerd. Ja, wat kan er nog meer gebeuren? Hey? W3 natuurlijk, LVK. En dan gaan we even terug naar de vastelovend, waar ook voor eigenlijk het feestje begossen is. Leeft het nog, Bart, binnen de Herfsthanenband, om wat met vastelovend mee te kunnen doen? Het LVK bijvoorbeeld, zou je door ooit aan... Joshua zit al mee te knikken.
3: Nou, als ik naar onze plannen kijk, dan is het niet het LVK het eerste dat ermee opkomt, zeg maar. Maar natuurlijk, we zullen altijd iets met vastelovend blijven doen. Het zit allemaal in ons. En ja, uiteindelijk komen we door ook vanavond als band. Maar ja, wie dat precies wil doen, dat...
0: We kunnen ook wel steeds nog verwelkomen op de diverse vastelovensactiviteiten in Groot.
1: Zeker, zeker, zeker weten.
0: Oké, okay. Dat sta je dus vast. VT444.
3: Stel je voor zorg dat we hier zijn weer. Ja. Dat ik dan langskom.
1: Dit is
0: naar
1: mijn hit.
0: Nou, misschien kunnen we wat commercials en socials deilen met elkaar. Zeker. En dan op die manier een push geven. En zou dat zomaar?
2: Ja, de verkeer toen met dat. Toen hij pang ging, met het filmpje, toen werden we tweede.
0: Ja.
2: En toen kwamen we tussen Helmius Vas en Noord-Zuid in. Bij de Venlo's Top 100, hè?
0: Ja.
2: Dat was wel, cool. Vonden we wel echt heel vet.
0: Ja. Nou ja, Venlo's 100 komt eraan, daar zien de voorbereidingen alweer voor gestart. Dus, we gaan dat ook aftrappen hier in de studio, in mijn programma. Er komt nog meer informatie over, dat gaan we allemaal doen. Maar ja, truc naar de vastelovend, dat zit in ook. Maar als ze dan straks moest kiezen, Bart, van ja, een leuke vastelovensactiviteit die ze elk jaar al gedaan heeft, voor het stadhuis, wat dan net gerenoveerd is, dus niet komend jaar, want dan hing dat ding nog in de stijgers, het jaar erop. En dan moest kind kiezen voor een landelijke doorbraak, want toen is gevraagd in een Radio 2-studio en Dolmond televisie optreden.
2: Lastige vroeg.
3: Ja, lastige vroeg,
0: inderdaad. Dat is in het Venlo's, hè?
3: Ja, zeker. Nou, ik denk, we zien toch aan het proberen om verder te komen en ook wie sneller hier moet zijn, is onze muziek te pul even te brengen. Dus ja, ik denk dat veel zal... Ja, precies. Dus ik denk dat voor ons allemaal duidelijk is dat we door voor Zuurgoorn met groeten te maken. Ja.
2: Ja. Ja, en het stadhuis is natuurlijk heel vet, want dat doen we elk jaar een paar keer. Dat is nog steeds heel erg vet. Maar we zien zo aan het werken om dat met verder en groter te maken. Dat iedereen... nummer 2 zou zeggen.
0: Zien er al geluiden hoe het heel versumpt zijn? Want daar hebben we het dan toch over dat er gezag wordt. Ah, die gewoon herzen 2.0 staat kloor in Venlo.
2: Niet te weten. Nee.
0: Nou, dan heb ik nog weer ook aan. Nee, nee.
1: Annelien, ja.
0: Sineke. Ik geef het even Joshua, dan kent hij goed.
1: Ja, precies.
0: Heel geweldig. Ja, we begonnen een pleetje draaien wat eigenlijk ook een grootste hit is tot nog toe. Tegen bis alles, toch?
2: Ja, ja, zeker.
0: Nou gaat de tent echt op los. Waar komt dat door, Joshua?
1: Het is lekker een energiek vol nummer. Een makkelijk mee te zingen, denk ik. En altijd is gewoon hartstikke vrolijk. Dus, en live klinkt het ook te gek en op de platen ook. Dus ik denk dat wel mensen verwachten dat we DNS spelen, denk ik. Ofzo.
2: Heel herkenbaar.
1: Ja, dat begint gelijk met de tididididi. Yo, dan weten we al gelijk welke dat is.
2: En als de grootste doelgroep, zeg maar, van ons, van ons fans, zien toch middelbare scholieren, zeg maar, rond de leeftijd. En ja, dat is gewoon...
1: Dat jij ook even de middelbare school
0: ja.
1: ook. Nummer,
0: dus. Ja.
2: Ik denk dat iedereen dat verhaal van vroeger, ja, verhaal van vroeger en verheur dan nu, dat die dat wel herkennen, zeg maar. Dus van leverbeemers en allemaal spannend en de labs door de gang. En, ja. Ja,
0: dat is wel opvallend dat zo'n jonge knul tegenover mij dan al over vroeger spreekt.
2: Ja, dat is volgens mij
3: 10 jaar
0: geleden. Vroeg hem ik niet, ik ben nog veel. Vroeg hem ik niet van mij, wie lang het voor mij geleden is.
2: Hoe dadelijk als de microfoon zo
0: ja. Dicht bij alles de herfst aan de band.

0: Dicht bij alles, de herfsthanen bent. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen.
1: Die jongens zien er ook of nee?
2: Goedemorgen.
0: In koer werd hij al toegezongen. Hey, 4 minuten over 10:30. Net wakker, Tim, of valt dat mee?
1: Nou, toch wel even, want het is aardig warm, kan ik dit vertellen.
0: Ah, geet ik klaar. Huur ze dat, Josje, begint
1: het Nee, niet klagen.
0: Tim.
1: Lekker zwijten.
0: Ja, over lekker zwijten gesproken. Dat deed je gisteren een week geleden ook, of niet?
1: Nou, en nee, zo'n beetje.
0: Vertel, wie na het was het?
2: Na het.
1: Ja, erg na het, ja. Die jeskers die hebben er nog wel even hangen te luchten. En het shirt heb ik een keer op drie gewassen, denk ik. Maar dat is inmiddels weer hersteld van de schade.
0: Ja.
1: En inmiddels hebben we nog wel bee gedronken om weer te kunnen functioneren. Maar het was wel even flink zwijten, ja.
0: Ja. En dan komt ze zo'n tent binnen wandelen, Tim. En dan zie ze die menigte door stond. En dan zie ze ook bekenden door tussen stond. Wie moeilijk is het dan om die concentratie toch nog te hebben op het optreden? En niet op zoek te gaan of wie is er verder nog allemaal? En wie mis ik? Wie moet ik noteren in mijn zwarte buksje van gewoon baas er niet? Dan is er nog een probleem. Of wie geeft dat precies?
1: Oh ja, ik ben eigenlijk nooit zo bezig met de mensen die er niet zien. Ik ben eigenlijk sowieso alleen bezig met de mensen die er wel zien. En ja, het ontmoeten van mensen in de menigte die ze kent, dat is eigenlijk altijd wel aan de hand. Want we zien altijd wel mensen die we kennen. Uh-huh. En nu waren dat er aardig wat en ook nog wat verrassingen erbij. Dus dat... Dat leidt niet per se af van de show doen, want die is zo goed gerepeteerd en we weten zo goed wat we doen. Dat eigenlijk gewoon ondertussen doorloopt, terwijl ze nog al die mensen kunnen zwaaien en lachen en oogcontact kunnen maken, zeg maar. Dus dat gaat eigenlijk prima samen, dat versterkt elkaar alleen maar.
0: Oké, dat versterkt. Ja, en het was geweldig om terug te kijken. Pinkpop afgetrapt, dan zien weinig bands die dat mogen zeggen. Is dat dan ook in de lijn der verwachtingen dat je ooit een keer Pinkpop god afsloot?
1: Ik denk dat Fontje op bijvoorbeeld wat snel is, maar dan ben je altijd bellen natuurlijk.
0: Helemaal goed. Pinkpop achter de rug. Ik weet niet of ze tot nog toe al geluisterd is, Tim, wat we hier allemaal verteld hebben.
1: Eigenlijk niet.
0: Nou ja, goed. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze in het Nederlands verder willen om Nederland te veroveren. Dus wat dat betreft hebben ze dat net met z'n drieën heen besproken.
1: Dan moeten we het denk ik nog even over hebben, maar ik heb wel goed. Niet de moeilijkste deed, hè?
0: Niet de moeilijkste. Maar het is iets echt wat niet gaat gebeuren om al die Venloose fans op het hert te drukken van we blijven lekker aan het Venloose hangen, we zien dat trouw.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, lekker. Nou, mooi om te huren. Ja, een van die drie hier gaf ook aan dat in het verleden nog een muziek luisterde als ze naar Zuid-Frankrijk gingen. En dat waren de Vrijbuiters. Wie van die drie denkt ze? Tim, Joshua of Rick?
2: Tim,
0: Bart, Joshua of Rick?
1: Ik denk eigenlijk dat Joshua of Rick het meisje naar de Vrijbuiters luistert, maar ik denk dat Joshua eigenlijk niet zo snel naar Zuid-Frankrijk zei.
2: Heel goed.
1: Dus dan blijft Rick Heuvel, denk ik.
0: Ja, nee, dat was Bart, die over een meisje goed geworden is met de muziek.
1: Maar
0: Bart
1: is toch veel ruiger dan de Vrijbuiters, of nee?
0: Ah, maar dat is waar ze mee opgegroeid is. Dan kan ze ook een andere kant kiezen. Hè? Dus wat dat betreft...
1: Maar je bedoelt echt vroeger?
0: Ja, vroeger. Ze zien de Vrijbuiters ook als een band die dat ooit een keer zien begonnen en waarbij je aangeheukt hebt, doorgetrokken hebt, zeg maar?
1: Dat is voor mij allemaal met elkaar te maken. Ik denk dat de Vrijbuiters ook... misschien wel een van de eerste zien. Al moet ik zeggen, veel oude vastelovensleedjes gewoon voor mij ook niet over vasteloven per se als ik kies voor de tekst. Maar de Vrijbuiters was, denk ik wel, tenminste in mijn beleving, een eerste band die echt heel flink door boete ging met dialectmuziek, die eigenlijk er helemaal niks mee te maken had. En ik ken het zelf ook heel erg omdat ik het veel met vastelovend duurde. Ik kon natuurlijk stiekem uit een dorp en daar werd het met vastelovend gedraaid. Mm-hmm. En een Venlo natuurlijk op zich ook wel. Dus ik ken het er wel heel erg van, maar daar heeft het natuurlijk eigenlijk niet zoveel mee te maken. Mm-hmm. En ja. ik hoop dat we dat ook bij de mensen een beetje teweeg kunnen brengen. Dat misschien mensen zeggen, ja, ik ken ze er wel van, maar eigenlijk heeft het er weinig mee te maken.
0: Maar dat maakt me tijd te ontkrachten. Nederlands is niet aan de orde bij de herfsthanenband. Dat is wel heel duidelijk. En dan streef je meer naar de paad van de rode herzen die dat op een gegeven moment had met bestel, maar dat dat landelijk doorbrok in dialect. Drie man zitten hier in de studio. Einde heb ik er aan de telefoon. We missen er nog einde. Zullen we dit er goed een B horen? Wat vind je? Gewoon we dit bellen? Gewoon
2: ja,
0: bellen.
2: Goed bedje bellen.
0: Eens even kieken. Eens kieken. Of
3: we bellen.
4: Goed een bellen, ja.
0: Hallo. Goedemorgen.
5: William Dalemans.
0: Nog een keer opnemen. Maar dan
5: moet Amy al moet even.
0: Dat is je vriendin. Dat kon
4: ik. Dat kan ook zijn
0: pap even. We gaan nog even kijken hoe William
5: mee. Ik wil er ook even heel lopen. Ik woon er aan de hoog. Dus ik zou er in principe goed even naartoe kunnen.
0: Ja, loop met de telefoon in de hand door naartoe. Tim, doe dat.
5: Ik woon Drehoeg Patrick. Dus het begrijpt er warm voor.
0: Dan krijg je van mij een glaas water.
5: Ik ben in Venlo komen halen, zeker.
0: Dat dan weer wel, ja. Maar is dat mogelijk, Tim, dat ze met de telefoon richting William reis?
5: Ja, ik ben dan niet zo, dus ik weet niet wie lang we hebben, maar ik ben dan niet zo en ik denk dat hij ook echt goed misschien wel liet slopen.
0: Ja, ja, dit is er niet en dat heeft alles te maken met het feit dat er nu te slopen dit.
4: Ja.
5: Ah. Ja, of er is iets aan het doen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we hebben eigenlijk sinds Pinkpop hebben we allemaal wat minder contact met elkaar.
0: Ah, dan probeer ik nou juist weer te bevorderen. Ook met elkaar in verbinding te leggen. Laat hem lekker pitten en we gaan hem niet verder bellen. We gaan hem niet lastigvallen en ook zijn vriendin. Daar ga ik me niet aan maken. Kijk wel goed. Ik heb een andere band, Kloston, die heeft recent afscheid genomen. Marshmallow Moonshine. Ja, Marinho's natuurlijk. Die zei van... De,

0: Moonshine is gewoon dat ik het kon draaien, maar het is inderdaad linkermik. Maar Marinho is bezig met kerst. De kerstshow, vorig jaar heel succesvol. Is er nu al heel erg druk mee bezig. Met wensen en in de Maaspoort. Mm. Dat is succes 2.0. Daar kunnen ze geen van innemen. En volgens mij is het zelfs al uitverkocht. Zowel in Kapel, dat weet ik niet zeker. Maar in de Maaspoort is het zeker al uitverkocht. Is dat iets wat ook aanspreekt, Tim? Om er tegen maar te beginnen.
1: Wat mij aanspreekt, om dan een kerstvoorstelling van Marinho te gaan.
0: dat mag ze, maar om dat zelf te doen.
1: Met, ja, zeker.
0: Met de herfsthanen.
1: Moet zeggen, ik vind het superleuk altijd met kerstmis te zingen. Omdat het toch altijd een wel even bijzondere sfeer hangt. En ja, om dat dan met die jongen te mogen doen, dat ik me hartstikke gezellig. Maar we hebben van nood niet... we hebben niet hele wilde plannen om hele grote dingen met kerst specifiek te gaan doen. Maar goed, wat niet eens kan er komen, hè?
0: Ja, oké. Maar zoiets spreekt ook wel aan, een speciale invalshoek te pakken met de band en iets behoorlijk trucs te gaan laten komen, Rick.
2: Ja, wie Marinho dat deed is natuurlijk wel te gek en super slim en dat gun ik hem ook. En dat is misschien wel wat we... waar we altijd nog op zoek zien en denk iedereen met inderdaad speciale dingen zelf te verzinnen en door groeien te weren. Mm-hmm. En voor mij is dat het Marinho nu gedaan en we gaan wel weer wat anders verzinnen, zeg maar. En niet dat de ambitie was om met kerst iets te doen hier, helemaal niet. Maar we zien wel druk bezig met andere dingen te verzinnen. Ja. Mm-hmm. Maar dat heeft niks met kerst te maken.
0: Niks met kerst te maken, ja. Ik probeer ze een beetje te volgen, maar ze laten nog weinig los, Tim. Dus wat dat betreft...
2: Hij is het niet
0: van donderdag, samen met Chantal Jansen. Maar dat nummer is nog niet ergens gans te horen, hè? Dus dat niet Spotify. Nou. Wanneer is dat aan de hand, Tim?
1: Ja, dan moesten we nog even wachten, Patrick. Dat is spannend, hè?
0: Ja, verdorie. Maar de
1: kids... Vrijdag gaat het gebeuren. Aanstaande vrijdag 3 juli, dan is voor ons allemaal... Ik heb hem allemaal gaan luisteren. En hij zegt, neem ik aan, elke zaterdag morgen draaien op de radio.
0: Ik gewoon hem sowieso draaien, sowieso de zaterdag. Dat is een cover, hè, eigenlijk.
1: Ja, maar wel een hele bijzondere, hè?
0: Ja, maar wel weer met Chantal Jansen.
2: Als de... Weer?
0: Ja, het vorige nummer was ook met Chantal Jansen, toch?
2: Van wie?
0: Van wat we nou gebracht werd. Niet een nummer van Chantal en Tim Stoter. Dat is toch al eerder gebracht?
2: Ah, ja, Zubdos, ja, zeker. Ja, en dat is ook de reden voor ons waarom ze hier ook mij aan mocht doen. En dan zei ze ja op, zeg maar.
0: Ja, want ik had dan gedacht van, goh, dan pak je dat nummer... maar dan ga je dat met twee nieuwe artiesten doen. Maar er is toch bewust gekozen om Chantal er weer in te betrekken.
2: Ja, omdat het ook een... in het begin is het een verrassing voor Frans, zeg maar. Mm-hmm. Dus voor de ode aan de... Sorry, moet ik eens zeggen.
3: Oeuvre.
2: Ode aan de oeuvre van de... van de leedjes van Frans Pollux. Ja, een lastige titel. Ja. Maar in ieder geval, dit is voor Frans Pollux, die leedjes weer geëerd. Dat is een makkelijkere zin.
3: Goed zo.
2: Hij is natuurlijk close geweest met Chantal. En hij had ook mij in de Ziggo Dome gedaan. En toen zeiden we van ja, dat zou natuurlijk ook te gek zien als ze dat mij zou willen doen. Mm-hmm. En toen hebben we dat via meerdere wegen geprobeerd. En hoe kan ik zeggen, dat Christine is maar even een nummertje van als je. Dat is toch veel berichtjes sturen naar verschillende mensen. En uiteindelijk hadden we er management te pakken. En is dat bij Eur terechtgekomen en ze zei er ja op. Daar waren we in het begin best wel een beetje over baas. Maar dat is natuurlijk mega vet. Dat ze een liedje met Chantal Jansen op moest nemen.
0: Ja.
2: En door Frans, of voor Frans, is dat ook met Chantal hebben we dat samen met Europa genomen, ja.
0: Oké. Ik zie inmiddels dat Tim Stoter op een of andere manier van de lien is. Hoe is waarschijnlijk te hitte in Maastricht toch de telefoonlijn te pakken gekregen? Ik weet het niet. Misschien een vogel met zwijtpuurt op de zo'n telefoonlijn kan zitten. Ja, dat brengt alles af. Ik ben benieuwd. Vrijdag, Tim gezag, komt het. En dan gewoon ik het zaterdag zeker laten huren. We gaan even luisteren aan de band die nog steeds bestaat. En dat is Marshmallow Moonshine en Toes.

0: Marinho Peters. En zijn mannen Marshmallow Moonshine en Toes. 11:11. En dan de moeie tijd om die drie gasten nog eens een keer in de studio de schuiven open te zetten. Bart, Joshua en Rick van de Herfsthanenband. Tim, die heb ik niet meer te pakken kunnen krijgen. Dat is
1: de technische... Die hebben net de tunnel in.
0: Wat? Geen tunnel in? Echt hoor?
1: Nee, de verbinding is goed verbroken, denk ik.
0: Ja, op een keer was ze weg, helaas. Tim, bedankt voor die bijdrage. En ik hoor vanuit dat het toch lekker heet huurt in Maastricht weer. Net zoals dat het heet huurt. Ja. Bart, even de sidestep. Hestig meer met de winter of de zomer?
2: Zomer, sowieso.
0: Joshua?
3: Beide, maar weer niks uit.
0: Nee? En dan kom ik zo op terug. Rick?
1: Oh. Ja, ik eigenlijk ook allebei. Ik vind het allebei lekker. Ik vind in de zomer, ik kan er heel erg van genieten. Maar zo op het laatst van de zomer denk ik wel weer van... Oh, ik heb ook wel echt zin om dadelijk onder het dekentje op de bank te liggen. Zeg
3: ja,
1: maar.
3: Precies.
0: Echt hoor? Ja. Is het ook, Joshua?
3: Ja, ik vind de wintertijd echt prachtig ook gewoon.
0: Ja, en dus... om op te treden. Ik bedoel, dan is het toch veel fijner een boete in de vrije lucht. Die ding te kunnen doen, veel volk voor dich.
3: Met de zomer bedoel ze?
0: Ja, dat is, bedoel ik, ja, zomer.
3: Ja, maar dat is wel tijd, hoor. Dat is wel echt... Normaliter is optreden altijd hard werken, maar nu, met deze temperatuur is het nog harder werken, zeg maar.
0: En wat leed dat dan aan de temperatuur, dat snap ik, maar harder werken in de zin van puur de temperatuur die zo'n invloed heeft?
3: Ja, zeker.
0: Ja,
3: het begint echt enorm te zwijten en dan bij mij ook dat aan de stekken, dat die een beetje gewoon glijden, zeg maar. En dan ook bij de snoren natuurlijk ook, maar dat is gewoon echt wel... Ja, donderdag nog hebben we 2 uur achter elkaar gespeeld. Dat is niet fijn.
1: In Brunsum met een tent, hè?
3: Ja.
1: Dat waren de gevoelstemperatuur volgens mij 84 graden.
3: Ja, dat was echt niet chill. Ja,
2: wat dat betreft is vastelovend toch een stuk beter, hè?
1: Ja, maar dan is het te koud.
3: Ja, dan is het te koud.
2: Dan ben je in de zomer, hè?
0: Ja, dan is het, als het weer te koud is met vastelovend of winteroptredens en de bus boeten, maar dat is vaak met vastelovend, dan is het toch boeten. Ja, dan is dat ook niet lekker, denk ik. Hè?
1: Ah, ik vind de keld op zich niet erg, maar met vastelovend, dat hebben we allemaal als ze spuls. We hebben natuurlijk best wel hand met wat eelt erop inmiddels, door de instrumenten vast te houden. Mm-hmm. Maar in die keld spelen, dan krijg ze best wel duik gewoon een druige hand. En dan beginnen er scheurtjes in de hand te ontstaan. En dan, ja,
3: ook niet lekker spelen.
1: Als woensdag hebben ze even die kloven in de hand. En dan dat uit pijn met spelen. Ja. En dan in de keld. Ja. En dat is niet lekker aan de keld. Voor de rest vind ik de keld niet erg. Moet ik zeggen.
0: Oké. Even terug naar Pinkpop. Geef was backstage als artiesten. Heb je nog bekende artiesten gezien? En bekende Nederlanders lopen er zat rond, denk ik. Maar bekende echte artiesten.
1: Ik bedoel, echte artiesten.
3: De Cure. We zien geen echte artiesten.
0: Ja. Wacht even, daar heb ik reden voor.
3: Nee, het is super vet om dat een keer backstage mee te maken. Ook gewoon wie het tot oet ziet. Mm-hmm. En wat we vooral vonden was de oase van rust achter het podium. Want hij is echt totaal geen idee of ze op Pinkpop staan. Want het is zo rustig en chill. Dus dan kan ze ook wel lekker tot rust komen. Mm-hmm. En natuurlijk lopen er ook artiesten rond. Maar ja, die doen ook gewoon hun ding op Pinkpop. Zeg maar. Net wie weet dat doen. Of je gewoon niet liggen fangirlen of wie ik op de foto. Nee, dat zo. Nee.
1: En het ding is, dat is wel een verschil, dan moet ik even goed kijken wat ik zeg, want muzikanten, dus instrumentalisten, zijn natuurlijk ook artiesten.
0: Ja.
1: Maar dat is wel duidelijk een verschil tussen de zangers of de frontmannen, vrouwen van de band, en de muzikanten. Want bijvoorbeeld een Roxy Dekker, die zussen door wel zitten, maar dat is helemaal in haar eigen wereldje. En dat is prima, dat snap ik ook. Als ik Roxy Dekker was geweest, had ik dat ook gedaan waarschijnlijk. Maar met de muzikanten van Roxy Dekker, of de mensen die dan met mij gaan, dat zijn dan mensen die elkaar kennen. En daar zijn ze dan wel even mee te proten, zeg maar. Maar voor de rest... Buurt al weinig. De moest dan niet denken dat ze door bekende mensen even meest gewoon aanspreken. Ja. Die zitten door ook heel ding te doen. Ja. En ook zich kloot te maken voor dat optreden, zeg maar.
0: Ja, wat dat betreft is het achter de schermen, maar ook weer afgeschermd. Dat zeggen
1: zeker. Foo Fighters en zo. En op onze dag speelde...
3: 21 Pilots.
1: Ja, en de... Witte.
3: Teddy
2: Swims, ja.
1: Ja, die zitten niet toch. Zeg maar,
3: je hebt dan weer een aparte backstage in de backstage.
0: In de backstage, ja.
3: Ze hebben een eigen dorp, hebben die eigenlijk.
0: Ja. Maar je hebt geen eisen of wensen neergelegd, moet ik eigenlijk zeggen, bij Pinkpop van, goh, we willen alleen de blauwe M&M's.
1: Die lopen er wel. Ja, we hebben gewoon onze rider natuurlijk. En door is gewoon, door wordt door zo'n festival zeker netjes aan gehouden. Ja. Maar nee, we hebben geen extreme dingen of zo. Maar we hadden wel heel veel mazzel met het aantal mensen wat we mee mochten nemen. Want we hebben best wel een fotograaf, verschillende cameramensen. En
3: airco in de kleine lokaal. Ja. Heel chill.
1: En die mochten allemaal mee. En dat is iets heel schappelijk in geweest. En dat is wel heel tof.
0: Hier, kijk naar de klok, het zit er alweer op. Ik heb nog één liedje en dat kent je heel hard meezingen. Dat is niet van ookzelf, maar elke Vendoneer kent het. En wordt landelijk ook meegezongen inmiddels.
3: Dat zie je.
0: Ja. Hey. Wat zei ze, Joshua?
3: Noordzee.
0: Nou, dat bedoel ik.
3: Nee. 10 punten.
0: De blijft hangen voor de koelkast is met dit weer wel lekker, denk ik. Ja. Hier, Bart, Joshua en Rick, bedankt voor de komst. William, groeten aan hem. Doet het vooral, de groeten aan hem. Tim, bedankt voor de telefonische bijdrage. En inderdaad, Noordzee is de laatste. Volgende week zaterdag ben ik weer terug voor de nieuwe Patrickstijd op. En dit luistert je elke zaterdag natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Dat bedoel ik. Dank u wel hier. Heel veel succes met alles wat op gepaard komt. En hees tijd de deur altijd veel open. De groetjes.
2: Dank je.

0: Applausje voor de band! Ik ben nou Stans en Sjoe.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Nog even en de zomervakantie breekt aan. Mocht het weer blijven zoals het is, wordt het een onvergetelijke vakantie. Nou, we gaan het horen straks. Cultuur is zich volop aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. En van 23 juni tot 1 juli vieren we Keti Koti. Wilt u meer horen? Luister dan naar De Rotonde, na het nieuws en de reclame.
5: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
9: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Washing 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washing 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washing 7, altijd dichtbij.
10: Zet hem af te koelen, kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
5: De Eurotonde.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Vandaag gaan we aandacht besteden aan het Kitty-Kotti-feest dat van 23 juni tot en met 1 juli wordt gevierd. We praten erover met Cedric Kenty. Welkom, Cedric. Ook blikken we vooruit op het nieuwe culturele seizoen bij Domani. Peter Peters, programmeur van Domani Klassiek, vertelt wat bezoekers de komende maanden kunnen verwachten. Welkom, Peter. En ja, het kan niet nalaten. Vandaag gaan we het ook hebben over het weer. Na die tropische dagen van afgelopen week. Heel veel mensen vragen zich af, hoe komt dat nou in godsnaam? En hoe lang blijft dit zomerse weer nog aanhouden? We gaan het erover hebben met weerman Theo van Renzen. Welkom, Theo.
11: Dank je.
4: De column vandaag is van Stefan Huges. Welkom, Stefan. Waar ga je het over hebben?
11: Het weer,
4: ook het weer. Het blijft spannend, dus blijf luisteren naar de Rotonde.

0: Nommeables van Juan Pardo. Ik hoorde dit nummer deze week. Ik denk dat gaan we draaien zaterdag. Leuk, klinkt lekker zomers. Toen ging ik de tekst vertalen, in de vertaalmachine natuurlijk, Stefan. Maar die tekst is eigenlijk helemaal niet zo gezellig en zo zomers. Van, praat niet met mij, betekent dat, geloof ik. En hou je verre van mij. Dus de muziek en de tekst een beetje tegengesteld. Goed, het zij zo. Kitty Coty, Cedric, nogmaals welkom.
1: Ja,
0: Cedric, kun jij kort uitleggen waar Kitty Coty voor staat? Wat betekent het eigenlijk?
1: Kitty Coty betekent, letterlijk vertaald, gebroken ketenen. En het verwijst eigenlijk naar de afschaffing van de slavernij die Nederland heeft ondertekend op 1 juli 1863. Dat geldt dan voor slavernij van Suriname en Caribisch Nederland.
0: Dan hebben we het over Curaçao, Aruba.
1: Juist.
0: En de Bovenwindse eilanden en Bonaire.
1: Juist. En ja, op die dag herdenken we en vieren we de afschaffing van de slavernij. De vrijheid, ja, die we eigenlijk zo omarmen. En daar staan we dus elk jaar bij stil. En sinds 2 jaar ook in Venlo.
0: Ja, sinds 2 jaar. Hè. Dus vorig jaar zijn jullie begonnen op een hele eenvoudige manier. Hoe komt het dat jullie 2 jaar geleden daar een aanvang mee hebben gemaakt?
1: Ja, ik kreeg een telefoontje van Irene van House of Confetti. Zij woont zelf in Amsterdam. En Amsterdam wordt eigenlijk, ja, wordt eigenlijk wel, ja, best wel veel bij stilgestaan.
0: Heeft ook een grote Surinaamse en Caribische inwoner aantal.
1: Ja, klopt. Ja, klopt, ja. De diaspora die woont daar meer. Maar je ziet eigenlijk buiten de Randstad dat de diaspora ook minder aanwezig is, om zo te zeggen. Dus het heeft ook daardoor minder aandacht. Dus iedereen was daar best wel over geprikkeld. En die belde mij en mijn oom om te vragen van, ja, is het geen leuk idee om ook een Venlo's, zeg maar, meer bewustwording te creëren. En ja, zodoende zijn we eigenlijk dan vorig jaar begonnen, best wel spontaan. Ook best wel een tijdsgebrek, maar al met al toch wel een goede editie kunnen realiseren. En dat heeft eigenlijk ons geprikkeld, ook de feedback heeft ons eigenlijk geprikkeld om het dit jaar weer te doen.
0: Cedric, de Surinaamse en de Caribische gemeenschap, voor de luisteraar, hoe groot is die in Venlo? Heb je daar enig beeld bij?
1: Ja, er is een gemeenschap, maar hij is niet heel vertegenwoordigd. Ook als we kijken naar andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld als Turken, Marokkanen, mensen uit de Balkan, dan is die Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap relatief klein.
0: Vroeger hadden we een Surinaamse vereniging in Venlo.
1: Ja.
0: Dat weet je nog?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik,
0: maar die bestaat niet meer, geloof ik, hè?
1: Nee. Bestaat niet officieel meer. En je ziet ook, ja, kijk, omdat in het begin als je van een bijvoorbeeld volksgroep komt, zoek elkaar vaak op. Maar je ziet ook vaak, okay, als je kinderen krijgt en iedereen gaat zijn eigen weg ook. Dus dat versnippert ook vaak. En dat is denk ik ook met de Surinaamse vereniging onder andere gebeurt.
0: Ja. Peter, heb jij een beeld bij Kitty Coty? Wist jij de betekenis daarvan?
2: Ja, zeker. En dat heeft natuurlijk met te maken dat veel mensen van de afkomst van die Kitty Coty een warm hart toedragen ook huurders van ons waren. En ik was vroeger werkzaam bij een woningbouwcoöperatie, zoals jij ook. En wij huisvesten ook heel veel mensen. Ook in bepaalde wijken waar ze zich bij elkaar woonden vaak. En dus zeker weten wij van de tradities en van de cultuur van Kitty Coty.
0: Wist jij van Kitty Coty, ja, Stefan?
3: Ja, zeker wel. Alleen heb ik het niet goed op het netvlies wat er allemaal in Venlo gebeurt op dat vlak. Ik vind het wel fijn dat er hier iets gebeurt. Dus mijn compliment dat opgepakt wordt. En ook in mijn beleving is dat echt iets wat in Amsterdam gebeurt. En misschien moeten we dat veel meer uitdragen.
0: Het gaat veranderen. We komen dadelijk bij het programma. Theo, heb jij een beeld bij Kitty Coty?
4: Ik zag het altijd, als je agendas en zo update, dan zag je dat altijd staan. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen wat het betekende. En ik vind het ook heel goed dat daar veel aandacht voor is.
0: We hadden, ik denk een uitzending of 4 geleden, hadden we Quinn Zeltjak in het programma. Dat ging over het wandkleed wat in het Limburgs Museum wordt gemaakt door allemaal vrijwilligers. Ja. Iedereen mag daar een bijdrage aan leveren. En dat was ook in het teken van de bewustmaking van het slavernijverleden. En toen stelde ik ook de vraag van, ja, wat heeft Venlo nou met het slavernijverleden? Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Jij wel, Peter? Venlo en slavernijverleden, dat daar een verband tussen is?
2: Ja, ik schakel dan gelijk weer met huisvesting, zou ik maar zeggen. Waarom huisvesten we bepaalde doelgroepen? Dus dan verdiep je ook wel iets meer, los van het feit dat ik ook geschiedenis gestudeerd heb. Maar dat even terzijde. Ik koppel dat vaak aan welke mensen vragen voor een woning bij een woningbouwcoöperatie. Ja. En dan verdiep je je ook natuurlijk in de doelgroep. Dus dan kijk ook wie, wat is de geschiedenis van, ja, van de mensen.
0: Zeg, kun jij daar een beetje duiding aan geven wat de binding is met Venlo en het slavernijverleden?
1: Ja, ik vind het zelf ook nog een beetje lastig, omdat je hebt eigenlijk altijd geleerd dat ze eigenlijk voornamelijk Zeeland en Holland een aandeel hadden.
0: Precies.
1: Maar je ziet eigenlijk ook dat, ook los van Limburg of Venlo, je ziet ook in andere provincies in het binnenland, dat er ook steeds meer duidelijkheid wordt van dat zij ook in mindere of meerdere mate een rol hebben betekend. En ja, het onderzoek wat Venlo specifiek heeft gedaan, dat loopt nog steeds. Maar je ziet bijvoorbeeld bepaalde gebieden in Limburg dat er ook prominente mensen waren in die steden die bijvoorbeeld plantages hadden, bijvoorbeeld op de, ja, in Suriname of op de Antillen. Ja. Dus er wordt nu zijn we ook steeds meer onderzoek gedaan. En nog steeds bekend op welke rol Venlo of Limburg heeft gedaan. Maar het onderzoek loopt nog allemaal, dus ik kan nog niet heel specifiek zeggen wat en in hoeverre Venlo daar een rol heeft in.
0: Misschien is het een lastige vraag die ik nu stel, maar in Tegelen hadden we een hele grote tabaksindustrie. En tabak werd ook gekweekt, geteeld in Suriname en de Caribbean. Ja. Kun je nou zeggen dat daar een verband tussen is tussen de sigarenindustrie en het slavernijverleden? Want die tabak die werd door slaven geplukt natuurlijk.
1: Dat zou kunnen. Dat is wel een realistische kant dat zou kunnen. Nogmaals, het onderzoek loopt nog, dus jij moet ook voorzichtig zijn met wat je kan concluderen.
0: Ja.
1: Maar de kans is wel aanwezig dat er inderdaad bepaalde activiteiten zijn in Venlo of omgeving die afkomstig zijn vanuit het.
0: Maar niet zomaar aannemen dat het zo is. Goed onderzoek doen, zeg jij.
1: Nee, zeker. Ja. Ja, dat is met alles wat je doet natuurlijk. Weet je. Onderzoek blijft belangrijk om te doen. En als het duidelijk is, dan pas kan je echt conclusies gaan trekken. Ja,
0: maar de moeite waard om dat onderzoek te doen.
1: Ja, zeker. Want dat is dat was een aantal jaar geleden was er. Er was al een aantal jaar geleden het initiatief om een keer tekort te doen. En toen zei de burgemeester, het is eigenlijk raar om, en ben ik even aan parafraseren, het is eigenlijk raar om onderzoek te doen naar een keer tekort, want Venlo heeft niks mee te maken. Ik dacht, is een hele gemiste kans, want ik denk, je moet gewoon sowieso onderzoek doen. Als het niet zo is dat Venlo een aandeel heeft, dan is het niet zo. En als het wel zo is, dan kan je er een mooi verhaal van maken dat je daar bewustwording voor creëert.
0: Ja. En die bewustwording is natuurlijk belangrijk voor iedereen. Los nog even van het slavernijverleden.
1: Dat is ook het ding wat ik ook duidelijk wil maken. Van, het is niet per se. Ja, natuurlijk, de inhoudelijke verhalen zijn ook belangrijk. Maar ik vind het vooral de strekking belangrijk. We eigenlijk gewoon moeten herdenken en bewust blijven zijn. Dat we iedereen gewoon behandelen op basis van gelijkheid, van vrijheid. Ja. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.
0: Zeker. Mooie oproep. Het programma Ketencode van 30 juni, geloof ik, tot. Of de hele week, 23 juni tot 1 juli, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Vorig jaar waren het nog 2 dagen, nu bijna een hele week.
1: Klopt, ja.
0: Kun je een toelichting geven op dat programma?
1: Ik zal op een knop te proberen te houden. We zijn eigenlijk 16 juni eigenlijk al afgetrapt met een leestafel in de bibliotheek. Dus daar kunnen mensen allerlei boeken lezen. Met betrekking tot slavernijverleden, maar ook betrekking tot aan Suriname of Antillen. We hebben afgelopen dinsdag 23 juni hebben we in de nieuwe scène hebben we een documentaire tentoongesteld. Dat ging dan over een dame die van gemixte afkomst is. En haar schoonfamilie daarvan, de opa, die scheen een belangrijke man te zijn in Suriname. Die verantwoordelijk was voor de arrestatie van Anton de Kom. En van haar moeders familie, die is Surinaams. Dus daarvan was een opa, die was dan in Nederland gekomen om mee te vechten.
0: Die documentaire, is één keer uit te zien geweest of wordt die vaker vertoond?
1: In het nieuws is die eenmalig te zien geweest. Maar je zou hem, ja, denk ik, vast wel via internet nog kunnen kijken.
0: Oké. En wat is de titel van die documentaire?
1: Bagassi.
0: Bagassi?
1: Ja.
0: Dus mensen die geïnteresseerd zijn via internet, is die te vinden?
1: Ja.
0: We hebben de bibliotheek, we hebben de documentaire, Bagassi. Wat kunnen mensen nog meer verwachten binnen het programma?
1: Maandag hebben we een drie-gangen diner in Grenswerk Café. Geïnspireerd op Surinaamse gerechten. 30 juni is er, ja, zoals vorig jaar, gaan we dan herdenken in de Maaspoort.
0: Even terug naar dat grenswerk, hè, naar dat vier-gangen diner. Daar moet je geloof ik wel tickets voor kopen. Hè?
1: Klopt, ja. Kost 8 euro per persoon. Zou wel snel zijn, want de plekken zijn beperkt. Dus...
0: Vier-gangen diner voor 8 euro is natuurlijk...
1: Ja, drie-gangen diner.
0: Daar zou je gemakkelijk op in kunnen schrijven. Of nee, drie-gangen.
1: Ja. Ja. Ja, die denk ik toch. Ik denk dat het inderdaad een prikje is. Dus ja. Mocht je benieuwd zijn naar de Caribische keuken, dan zou ik zeker aanraden om te reserveren.
0: Oké. Dan in de Maaspoort de herdenking.
1: Ja, ze herdenken door middel van muziek, theater en dialoog. Dus we beginnen trappen af met een Apinti-voordracht en een zangvoordracht. Daarnaast gaan we een dialoog houden met... drie Venloze personen die zich inzetten om bewustwording te keren voor slavernijverleden. Daarna hebben we een theatervoorstelling van Lloyd Marengo, Capitini. Het is een voorstelling waarin hip-hop slash awassa, een Surinaamse danssoort, wordt gemengd. En dan sluiten we af met een tori die wordt verteld door een Surinaamse dame. En dat is eigenlijk het programma in de Maaspoort.
0: Ja, en daarna is er nog een feest op 1 juli.
1: Op 1 juli, dan sluiten we af. We beginnen bij het Limburgs Museum, waar mensen nog kunnen werken aan het wandkleed.
0: Oh ja, niet vergeten.
1: Niet vergeten, nee. Dat begint om 3 uur. Rond 5 uur beginnen we dan met een muziekprogramma bij Maaspoort. En om 5:30 lopen we met een brassbandparade van het Limburgs Museum naar Café Montego Bay. En ja, vanaf 6 uur bij Café Montego Bay is er muziek, eten...
0: Montego Bay is op de Heutstraat. Benny Alexander is daar de uitbater. Hè?
1: Juist, ja.
0: Montego Bay op de hoek, ergens midden in de Heutstraat.
1: Ja. En dan, ja, gaan we daar lekker feesten, lekker dansen van 6 ja. tot ongeveer 1 uurtje of 11.
0: En met dit weer ook een beetje buiten?
1: Ja, ja, zeker. Ja, de straat afgesloten, dus als het weer... kijk dadelijk dan u aan. Ik hoop dat u goed kan stellen voor woensdag. Dan is het dat is lekker buiten, inderdaad.
0: Ja, geweldig. Mooi programma. En laten we hopen dat die bewustwording over slavernijverleden goed op gang komt. En dat jullie daar een mooi aandeel in mogen hebben.
1: Ja, bedankt. Bedankt. Ja,
0: Cedric, bedankt. Blijf vooral hier.
1: Ja, zeker.
0: En
1: zeker.
0: Hoor de andere gesprekken. Zeker. We gaan naar muziek. En wel naar Viva Hollandia. Hoe kan het anders?

0: Ja, dit was Viva Hollandia van Walter Kroes. We zullen het maandagavond nodig hebben. Theo, wat gaat het worden?
1: De uitslag bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, wel een hele spannende wedstrijd. Ik denk na 90 minuten 2-2. En dan krijg je een verlenging. Ja, dat is altijd, vind ik, altijd afwachten. En als daarna ook nog penalties komen, ja, dan zal de lucky loser misschien wel Marokko zijn. Of misschien wel Nederland zijn. Dus dan moet je even...
0: Je houdt het nog in het midden, hoor.
1: Ik denk meer een even...
2: Stefan? Ja, mij niet bellen. Voetbal, daar heb ik helemaal niks mee.
0: Peter?
3: Zoals iedereen zegt, in evenwicht. Maar uiteindelijk gaat Nederland door. Ik denk ervaring hier gaat tellen.
0: Cedric?
4: Ik zeg 3-1. Ik zeg 3-1 voor Nederland.
0: Okay. Onze technicus, wat zeg jij?
5: Eraf met penalties.
0: Nee, ik zeg 2-1. Hou ik het voorlopig even op. We gaan het zien. Stefan, aan jou de eer, de column.
2: Normaal gesproken probeer ik voor deze column een origineel onderwerp te bedenken. Iets actueels, iets verrassends. Iets waar je onderweg naar het werk nog even over nadenkt. Maar mensen, het is zo warm dat zelfs mijn inspiratie zich ziek heeft gemeld. Ik heb serieus lang naar een scherm zitten kijken. Mijn hersens leek gesmolten. Elke gedachte die kwam, verdampte halverwege alweer. Uiteindelijk bleef er maar één onderwerp over. Dus dacht ik, als werkelijk heel Nederland het nergens anders meer over heeft, waarom zou ik dan moeilijk doen? Dan wordt het vandaag gewoon een column over de warmte. Het is warm. Nee, laat ik me corrigeren. Het is zo warm dat het asfalt begint te twijfelen aan zijn vaste vorm. Vogels vliegen tegenwoordig met een nat washandje onder hun vleugels. En zelfs de barbecue zegt, doe vandaag maar even niet. Het is zo warm dat evenementen worden afgelast. Scholen dichtgaan en sommige winkels hun deuren sluiten. Eerlijk gezegd verwacht ik elk moment een persconferentie wordt geadviseerd om alleen nog de noodzakelijke verplaatsingen naar de koelkast te maken. En zoals een echte Venlonaar betaamt, doen we waar we goed in zijn. Neulen. Er gaat werkelijk geen kwartier voorbij zonder dat iemand verzucht. Wat is het heet? Op het werk, in de supermarkt, op het terras, bij de bakker en zelfs in de rij voor het tankstation. We klagen erover alsof we persoonlijk verrast zijn dat eind juni warm kan zijn. En dan begint de jaarlijkse zoektocht naar de verkoeling. Niet naar een zwembad natuurlijk, want ja, dat buitenbad, tja, dat blijft dicht. Uitgerekend op een moment dat half Blerik bereid zou zijn om vrijwillig als sardientjes in één bassin te liggen. Blijven de poorten gesloten? Natuurlijk, het gesloten buitenbad is overmacht. Daar kan niemand iets aan doen. Maar juist deze week had het waarschijnlijk de populairste plek van heel Blerik geweest. Dus dan maar een opblaasbadje in de tuin. Tenminste, als je die in april had gekocht. Anders heb je pech. Maar we hebben een bijzonder talent. We kopen seizoensartikelen namelijk precies op het moment dat ze nergens meer verkrijgbaar zijn. Airco's, ventilatoren, zwembadjes, zonwering, allemaal uitverkocht. Installateurs draaien overuren, de wachttijden lopen op en de prijzen stijgen harder dan de buitentemperatuur. En toch zie je mensen op basis reageren. Hoe kan dat nou? Nou, misschien omdat de afgelopen dagen heel Nederland precies hetzelfde idee kreeg. Een airco koop je blijkbaar pas als je hem eigenlijk vorige week had willen hebben. Hetzelfde als schaatsen kopen wanneer je op het ijs staat of een paraplu aanschaffen terwijl je al doorweekt bent. Ik geef daarom gratis economisch advies. Koop je airco in november. Zwembad in oktober, je schaatsen tijdens de hittegolf. Dan ben je niet alleen goedkoper uit, maar kun je straks ook tijdens de volgende tropische periode ontspannen kijken hoe iedereen zich verdrinkt in de bouwmarkt. En dan hoor je weer, ze zijn op. Ja, verrassend. Maar het mooiste vind ik misschien nog wel de vakantiegesprekken. Want diezelfde mensen die nu bij 35 graden verklaren dat dit niet meer normaal is, stappen morgen vrolijk in een vliegtuig. Bestemming? Dubai. Of Thailand. Of Bali. Waar het zonder problemen 40 graden of meer is. En als je daar voorzichtig op wijst, krijg je steenvast hetzelfde antwoord. Ja, dat is anders. Anders? Ik heb het even opgezocht. 40 graden is daar ook 40 graden. Maar blijkbaar verandert 45 graden zodra dat je een all-inclusive bandje om je pols krijgt. Voelt 45 graden in Dubai als wellness, terwijl 35 graden in Venlo een humanitaire ramp is. Misschien zit het verschil inderdaad niet in de temperatuur. Het verschil zit vast in het zwembad van het hotel, de all-inclusive cocktails en het feit dat niemand je vraagt of die rapportage voor 5 uur nog af kan. Dat helpt natuurlijk ook al een beetje. Dus laten we de komende dagen vooral blijven doen waar we als Venlonaren een wereldkampioen in zijn. Een beetje nuilen, een beetje puffen en nog een keer zeggen dat het echt niet te doen is. En ondertussen alvast nadenken over volgend jaar. Niet over de vakantie, maar over die airco. Koop hem gewoon in de winter. Dan heb je de komende zomer in ieder geval 1 reden minder om over te nuilen. Al vermoed ik dat de echte Venlonaar daar wel iets op weet te vinden.
0: Stefan, bedankt. En hoe dat zit met het weer en of het waar is dat in Dubai 40 graden hetzelfde is als hier, dat gaan we straks van Theo van Renzen horen. Maar overigens dat nuilen. Venlo heeft het symbool voor de nuiler, dat is de greekbeer. Ik heb me dat nooit beseft, maar die gaat echt geplaatst worden op de rotonde. Op de Urbanusweg, dus, Butianenstraat. Hij is bijna klaar. Ik heb hem gezien, hij is bijna klaar.
2: De zokkel staat er al, ik was al net langs gereden. Ja.
0: En hij wordt in juli onthuld. Geweldig, yes. De Greekbeer. Ja. Peter, geen Greek over het programma van Domani?
3: Zeker niet, zeker niet. Hoop ik tenminste dat mensen tevreden zijn.
0: Daar gaan we zo meteen op in. Jij bent programmeur van Domani Klassiek. Maar we hebben ook nog wat anders binnen het domein hier.
3: Ja, eigenlijk ben ik voorzitter van een smal deel dat zich met kamermuziek en klassieke muziek bezig hield. In de coronatijd ben ik ook naar programmeur overgestapt, omdat heel veel managers van muzici, klassieke muzici, daarmee stopten.
0: Niet rendabel?
3: Niet rendabel, inderdaad. Heel veel mensen konden toen niet optreden als gevolg van de corona. Dat even ter informatie, maar we doen het niet alleen. Er zijn heel veel activiteiten in Domani. En er zit ook een cultureel regisseuse, en dat is Babs van Bree, die niet klassieke muziek, zal ik maar zeggen, programmeert.
0: Die had ik overigens ook uitgenodigd, maar die was verhinderd vandaag.
3: Die was verhinderd, maar ik kan haar
0: vertegenwoordigen. Domani, hè, is een voormalige kerk, cultureel centrum tegenwoordig. Ja. Zeg ik dat goed, cultureel centrum?
3: Ja, cultureel centrum. Het is een middenzaal, kun je bijna zeggen, waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Commerciële of sociaal-maatschappelijke activiteiten. En dit valt veel meer onder de culturele activiteiten natuurlijk. Vanaf het begin, 2007, is de stichting destijds onder leiding van de voorzitter Jan Verhoeven, en nu ben ik daar voorzitter van, daar verschillende concerten liet landen. En dat doen we nog steeds.
0: Ja. Peter, nou ben ik een paar keer bij zo'n concert geweest. Niet vaak, maar een paar keer. Mm-hmm. En dan zie ik dat zo'n zaal niet helemaal uitverkocht is. Venlo en klassiek, is dat een goede match?
3: Nee, we hadden het er straks over dat wij uit de woningbouwcorporatiewereld komen. En mijn beroep was ook, laat ik zeggen, het DNA van de stad leren kennen. En Venlo is natuurlijk in zijn algemeenheid laag opgeleid. En je merkt dat klassieke muziek daar niet het meest sexy is. Hè? Het feit dat de meeste klassieke kamermuziek wordt geprogrammeerd alleen in Domani en niet door de Maaspoort, bij wijze van spreken, dat zegt al veel.
0: Maar wel door Sef Tissen met zijn Viva.
3: Ja, maar dat is toch iets anders. Dat is wel klassieke muziek overigens, maar dat is meer, net als André Rieu in Maastricht, is Sef Tissen is
0: wat populairder.
3: Ja, en dat doet hij prima. Dat is natuurlijk zeker een compliment waard.
0: Meer dan prima overigens.
3: Ja, meer dan prima. En dat doet hij gewoon goed. Maar is ook klein begonnen, ondertussen uitgegroeid. En dat is ook Venlo natuurlijk. Maar misschien nog wel meer Venlo als Domani klassiek. Omdat dat kamermuziek is waar inderdaad het aantal mensen dat daar naartoe komt weliswaar groeiend is de laatste jaren, maar klein blijft. Dus wat betreft de culturele diversiteit is dat iets wat onder druk staat. Dat klopt. Kunnen wij dat handhaven? Dat is maar de vraag. Inderdaad.
0: Krijgen jullie subsidie?
3: Nee.
0: Dus jullie moeten alles.
3: Alles komt uit de kaartverkoop. Ja. En dan wordt ook eigenlijk, het ene jaar hebben we 1.000 euro verlies, en het andere jaar hebben we 1.000 euro winst. Bij wijze van spreken. Het zijn gewoon 4 vrijwilligers die dat doen. Met wat vrijwilligers die ook nog helpen. Dat zijn ook nog een stuk of 3. Dus eigenlijk houden we dat op die manier in de lucht. Met heel veel plezier overigens, omdat we zien dat mensen daar echt wel behoefte aan hebben. En het is niet alleen voor Venlo. Het is echt regionaal wat er naar Domani komt.
0: En publiek. En als jullie aan programmeren zijn, hè, wat is dan voor jullie leidend? Waar selecteren jullie het programma op?
3: Nou, veel is al. Kijk, leidend is eigenlijk datgene wat er in Podium Domani komt, is eigenlijk Podium Klassiek van NPO Klassiek op tv. Wij willen graag dat een grote naam, liefst zo groot mogelijk, wat financieel haalbaar is.
0: Dat was het programma vroeger van Witteman.
3: Van Witteman, hè, ja. Dat nog steeds op tv te zien is. Dus degene die daar optreden, die zouden we ook graag naar Venlo halen. Soms kan dat gewoon niet, omdat het financieel niet haalbaar is. Mensen weten ook vaak niet wat dat kost, zal ik maar zeggen. We hebben bijvoorbeeld in het verleden Ellen van Pauken wel eens gehad, als je die naam al kent. We hebben nu Nicolas Meeuwsen, een beetje verdrietig nieuws, die zou vanavond optreden. Maar die heeft een polsblessure, dus die moet een week lang niet spelen. Maar Nicolas Meeuwsen is een grote naam in Europa, voor alle duidelijkheid. Als eerste Nederlander heeft hij het Koningin Elisabeth Concours in Brussel gewonnen vorig jaar. Zou naar de Mani komen, moesten we afzeggen omdat hij de wereld over gaat reizen als gevolg van die overwinning. En zou vanavond terugkomen. Hij heeft gisteren afgezegd, dus ja, spijtig.
0: Want maar dan praat je wel over prijzen natuurlijk.
3: Ja, ja, kijk, die kunnen we nu nog krijgen, zou ik maar zeggen. Omdat we eerder een afspraak hadden. Maar op een gegeven moment zijn de prijzen van de echte toppers te hoog. En dan kunnen we ze niet naar Venlo halen. Laat onverlet, en dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben nu bijna 10 jaar voorzitter. En al 25 jaar betrokken bij Domani met de programmering van muziek. We hebben meer dan 130 klassieke muzici die zich melden om in Domani te mogen optreden. En er zijn erbij die vragen 10.000 euro. En er zijn erbij die zeggen, ik kom er voor niks. Voor de opbrengst van de kerkjes. Dat is een hele vreemde wereld. En dat is ook heel vreemd om te zien van, zijn mensen nu geïnteresseerd of niet? He, de kaartverkoop is nu gestart. De Maaspoort verkoopt voor ons de kaartjes. Waar we overigens heel blij mee zijn. Want ze hebben een veel groter platform en professionaliteit om die kaartjes te kunnen verkopen. Dus daar ben ik blij mee met die samenwerking. Maar je kunt bijna niet meer inschatten of je iemand kunt inhuren, ja of nee. Dat is best wel lastig.
0: Je hebt het over de Maaspoort, hè? Die Maaspoort. Doen de ticket voor jullie verkopen.
3: Ja, zij doen de ticketing voor ons.
0: Maar doen zij ook inhoudelijk nog iets bijdragen met de ondersteuning?
3: Ja, wat ze doen, dus met name kijken ook of er marketingtechnisch adviezen kunnen komen. Nieuwsbrief, et cetera, dat doen we ook samen. Prettig. En dat doen we ook zelf overigens. Hè. Dat doet Babs van Breda, vooral de marketing. En ze geven advies als dat nodig is. Maar meestal zijn wij zelf staan aan de lat voor de programmering. Daar bemoeit zich eigenlijk Wieke Vrijhoef zit hiernaast hè, in het programma. En we hebben afstemming met Wieke.
0: En Wieke is de programmeur van de Maaspoort.
3: En ook met Linda van Veghel. Kijk, we hebben goede contacten met de Maaspoort. En daar ben ik heel blij mee. Maar anders zouden we dat helemaal niet kunnen.
0: Zeker. Ja. Peter, het programma zelf, hè? Kun je daar een nadere toelichting op geven? Want het geldt over het hele seizoen, hè? Van september, oktober tot en met mei.
3: Ja, we starten in september en dan loopt dat het seizoen meestal tot en met mei. Overigens, ook dat is een lastige, want tegenwoordig zie je dat het seizoen eigenlijk voortdurend door blijft lopen, het hele jaar door. Maar goed, dat terzijde.
0: Ook in de zomerperiode?
3: Ook in de zomer, ook bij de Maaspoort, ook bij andere zoals Theater de Garage of Grenswerk. Dat is een veranderende wereld, ook voor ons. Maar we hebben nog de traditionele start in september. En in september, ja, we hebben 10 concerten klassiek en 10 concerten niet klassiek, zeg maar. Jazz, folk, et cetera, waar Babs van Breda programmeert. En wij starten 27 september met een prijswinnaar. Echt een top trio uit Duitsland. Trio Orielon. En daar beginnen wij mee. Dus wat dat betreft, noteer vast 27 september de kick-off.
0: En kun je verder nog 2 of 3 highlights noemen?
3: Ja, wat we doen is nogmaals, wij kijken vooral naar Podium Klassiek. Hè, wat die op tv laten zien, die proberen we ook naar Venlo te krijgen. Bijvoorbeeld Merel van Kamme, die ook komt. Maar ook Ruisdaak Quartet met Marieke Vos. En een hele interessante is ook zeker voor de Duitse bezoekers die we steeds meer krijgen. Want we liggen natuurlijk aan de Duitse grens. En veel Duitsers komen ook naar Domani. Voor de goede kwaliteit van de klassieke en andere muziek. Het 4 Farben Saxofoonkwartet. Echt een grote naam. Vroegen 5.000 euro om te komen. Maar goed, ik vind het wel leuk om te onderhandelen. Ze komen omdat ze het wel fijn vinden dat, dat Nederland staat bekend als een cultuurland. Alhoewel de afbraak is natuurlijk de laatste jaren gigantisch.
0: Wat bedoel je daarmee?
3: De afbraak van cultuur in Nederland. Hè? De kinderen op de lagere school krijgen natuurlijk geen klassieke muziek meer. Ja. Lezen is niet meer vanzelfsprekend. Culturele activiteiten zijn niet vanzelfsprekend. Hè? Ik pleit er al jaren voor, maar we hebben gewoon een afbraak. Laat de markt het maar doen. We hadden daarvoor de uitzending net een gesprek over andere zaken. De markt moet alles oplossen, ook bij klassieke muziek, maar dat werkt niet zo. Dus we zullen er echt weer aandacht moeten schenken. Gelukkig is een trend dat dat meer gebeurt.
0: Nodigen jullie wel een schoolklasse bijvoorbeeld uit?
3: Ja, ik doe dat eigenlijk al mijn hele leven, bij wijze van spreken. Dat zelfs de campussen van Den Hulsto, Blaaijacum en vooral Vaarle was. Omdat daar een vooropleiding klassieke muziek zit. En dat heeft eigenlijk nooit succes. Dat is heel vreemd om te zien. Maar men is dan enthousiast, maar men komt niet. Conservatorium Maastricht, ik zit zelf in een adviescomité voor Conservatorium Maastricht. Ook die hebben we uitgenodigd. En eerst wordt ze dan zeggen, ja, het kaartje is wel duur. Ik zeg, ja, wij moeten onze eigen broek ophouden. 27,50 is niet zo duur. Maar jullie moeten dan een korting afspreken. Ja, dat is goed. Er komt dan niemand. Dus je ziet dat het landschap in Nederland echt is veranderd voor wat betreft culturele activiteit en zeker voor wat betreft klassieke muziek.
0: Ja, okay.
3: Het heeft dus niet alleen met de DNA van de stad te maken, wil ik zeggen.
0: Ik zag overigens dat ook nog een Venlose kunstenaar meedoet. Helene Hermans met haar partner.
3: Ja, zeker belangrijk. We proberen zoveel als mogelijk zeg maar, het Westen naar Venlo te halen. Maar zeker ook aandacht te geven aan plaatselijke goede namen. Zoals Jacques Sanders die nu samen met Helene Hermans iets doet. Omdat Helene Hermans als beeldend kunstenares heel veel voor Venlo betekend heeft.
0: Al fotografie, hè?
3: In dit geval is fotografie. Ze breekt op dit moment door. Heeft expositie gehad in Parijs. Hartstikke mooi. Hele bescheiden, fijne vrouw die altijd klaarstaat. Bijvoorbeeld voor de Bühne. Het cultuurhistorisch tijdschrift dat ook moet vechten om zijn hoofd boven water te houden. Je bent er zelf voorzitter van geweest, Jan. Dus dat soort zaken, daar moeten we voor vechten. Omdat het inderdaad de cultuur

0: gezien de tijd, gaan we rechtstreeks naar het weer. Theo, wat is er in godsnaam aan de hand?
1: Ja, wat is er in godsnaam aan de hand? Dat is natuurlijk, we hebben het net al gehoord, hè, het nullen. Het is eigenlijk een omega-blokkade. En dat wil zeggen, dat is een hoge drukgebied wat vast ligt boven eigenlijk onze omgeving, boven Frankrijk, Duitsland. En een omega-blokkade wordt dan geflankeerd door lage drukgebieden. En een van die lage drukgebieden lag boven Portugal. En dat fungeert als een soort aanjager, een soort föhn eigenlijk, van ja, lucht uit de Sahara, uit Noord-Afrika. En die wordt dan opgestuwd verder naar het noorden. En wij zitten in Duitsland, noemen ze dat unter eine Glocke. Dat betekent letterlijk dat wij gevangen zitten in die extreem hete lucht.
0: Op internet zag ik dat ze dat een hittekoepel noemen.
1: Ja, nou, dat is klokken, koepel, dat is dan het goede Nederlandse woord ervoor. En dat betekent gewoon dat daar ook geen verandering in kan komen, zolang dat dominerende hoge drukgebied op zijn plek blijft liggen en die lage drukgebieden daar een rol in blijven spelen. Bovendien is het zo dat er op grote hoogte die warmte is opgestuwd. Dat betekent ook dat er weinig variatie mogelijk is. Het kan niet zo zijn dat de wind even een beetje naar het zuiden, dan naar het oosten draait, naar het westen. Dat gebeurt niet. Dus daarom bouwt, zeker omdat de zon ook op dit moment op zijn krachtigst is, we hebben de langste dag inmiddels al gehad, dus die hoeveelheid energie die daarin komt, die blijft daar gewoon gevangen zitten. En dan loopt die temperatuur, en dat zie je ook, steady op. En langzaam naar die 30 graden, langzaam naar die 35 graden. En nu zelfs tot boven de 40 graden.
0: Theo, betekent dat ook dat als die, noem even die hittekoepel, geflankeerd wordt door lage drukgebieden, dat daar weinig beweging in zit?
1: Nou, het is zo, een omega-blokkade kan ook in de winter plaatsvinden. En dat betekent gewoon dat de normale stroming die wij kennen hier in West-Europa, de zuidwestelijke stroming, de westelijke stroming, die is volledig geblokkeerd. Dus er kan alleen maar lucht vanuit het zuiden blijven aanstromen, totdat er iets gaat veranderen. En dat gaat dus nu veranderen. In dit komend weekend maken we dat mee. En vandaag nog loopt de temperatuur op richting de 40 graden. Ik had om 11 uur in het fan al 30 graden max. Na een nacht van 25 graden, dat is extreem. En dat zijn ook tropennachten. En vannacht hebben we ook nog zo'n tropennacht. Tropennachten, dan is de temperatuur altijd boven de 20 graden. Nooit eronder, in combinatie met een extreme hoge luchtvochtigheid. En dat maakt ook dat mensen dat zo onplezierig vinden. Je koelt zelf niet meer af.
0: Maar er zit dus wel beweging in. Dat gaat weer veranderen een keer.
1: Ja, nou, het gaat nu veranderen. Ja. De verandering is al in gang gezet. En dat betekent dat het hoge drukgebied zich verder naar het oosten verplaatst. Daardoor kan lucht die normaal overheersend is in onze contraien, kan steeds meer terrein winnen. En dat gebeurt heel langzaam. Vanmiddag al door toename van onweersbuien. Die kunnen heel fors uitpakken met windstoten, hagel.
0: Over welke tijd hebben we het dan ongeveer?
1: In de loop van de middag ontstaan die. Gisteren trouwens is ook wel even een pikant detail. Ontstonden er vlakbij Venlo twee zware onweerscellen. En die kon je ook zien. Gisteravond hebben veel mensen ook foto's van geplaatst. Je zag gewoon letterlijk die buien groeien. En ja, die wolken, die cumulonimbuswolken, die kunnen tot 14, 15 kilometer in de atmosfeer opstijgen. En dat zag je gewoon gebeuren. Ik heb er gewoon naar staan te kijken.
0: Maar er gebeurde niks.
1: Maar hier gebeurde niks. Want dat zijn dus zo'n plaatselijke onweders. En die ontstaan en die regenen dan daar leeg en onweren daar leeg, zeg maar letterlijk. En dan zijn ze weer weg. En dat is hitteonweer. Dat is wat anders dan wat we nu krijgen.
0: Theo, voordat we dadelijk gaan we nog verder in op wat de toekomst gaat brengen. Maar we kijken even naar de regie, naar muziek. En wel naar Vlegevallen van Lex Uiting en de Treksek. En de regie is in zoeken naar dat nummer. Daar komt-ie.

0: Ja, dit was Vlegen Vallen van Lex Uiting en de Treksek. Treksek Bart Storken, Tran van Enkevoort. Mooie muziek. Theo, ja, je was net voor de muziek aan het vertellen over buien die ontstaan. Ja. Je ziet, kijk jij wel eens niet naar buiten, naar het weer?
1: Nee, dat kan niet, want het weer is er altijd. En als je daar zo mee bezig bent, en ja, mijn eigen weerberichten enzovoort, enzovoort, dan kun je niet maken om te poseren. Zelfs op vakantie ben ik ermee bezig.
0: Maar waar komt in godsnaam die passie van het weer vandaan?
1: Dat is mij al vaker gevraagd. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben een jongen die groot is geworden in het Ven. En het was nog het Ven toen het echt het Ven was.
0: Hè. De tuinders, de Gerdeneers.
1: Ja, de Gerdeneers. Ja. En die Gerdeneers, ja, die speelde een hele belangrijke rol in mijn jeugd al. Mijn eigen vader was weliswaar geen Gerdeneer meer, maar mijn opa wel bijvoorbeeld. Maar heel veel ooms hadden bedrijven. Ja, als klein kind kwam je daar in vakanties, hielp je mee. Of zag je ook vaker thermometers. Of de eerste Gerdeneers hadden al windvanen bijvoorbeeld. En hadden meters om regen te meten. Ik vond dat heel erg interessant. Bovendien was het zo dat vroeger bij ons om 12:30... ondanks het feit dat mijn vader dus geen Gerdeneer was, dan kwam hij van zijn werk, van O.C. van de Grinten, en dan moesten we allemaal stil zijn aan tafel. Want dan kwamen de berichten voor land- en tuinbouw.
0: Dat
1: was zo'n typisch programma altijd.
0: Ja.
1: En er werd uitvoerig verteld.
0: Kan ik me nog herinneren. Ja.
1: En dat heeft me altijd geïnteresseerd. Ook al als klein kind. Hè. Mijn eerste thermometer had ik ook al volgens mij met 8 jaar of zo. En ja, dan ga je dat verder ontwikkelen. Je wordt ouder, je leest meer. Je gaat steeds meer, kom je in contact ook met mensen die die hobby misschien ook al wat verder ontwikkeld hadden. Toen kwam Telejak met cursussen Wij in het Weer. Ik ben dat gaan doen. En ja, zo ben ik eigenlijk verder gegroeid. En vanaf dat internet beschikbaar kwam, ja, dan kon je in één keer satellietopnames zien. Je kon in één keer een buienradar zien. Noem maar op.
0: Heel mooi, zo'n hobby.
1: Ja.
0: Verzorg jij ook het weerbericht voor Omroep Venlo? Verzorg jij voor informatie?
1: Nou, misschien heb je het wel eens gezien. Ik ben vaker de gast als het spannend wordt. Hè, als er heel veel genuld wordt in de Venlose straten, dan krijg ik meestal een telefoontje. Ik heb wel eens vaker met de mensen die de programma's maken hier overleg gehad. Kun je dat niet structureel gaan doen? Nou, dat wil ik liever niet. Maar als er wat aan de hand is, dan bellen ze me. En dan werk ik er altijd graag mee. Ik ben overigens wel benaderd door Thijs Seelen van Omroep Limburg alleen.
0: Destijds.
1: Ja. Maar Matthijs, zijn programma is inmiddels ook weg.
0: Ja.
1: En ik zou dan zijn derde man worden eigenlijk. Met Leon Rademakers. Zij allebei verhinderd waren dat ik het zou doen. Ik heb daar een screentest gehad. En met VR doorstaan. En ik zou dat eigenlijk zijn gaan doen toen ik met pensioen ging. Maar ja, toen stopte Thijs. Ja. Dus,
0: maar goed, hartstikke mooi. Zo'n weerman in de Venlose gemeenschap.
1: Ja.
0: En nog bijzonderder in de Ventse gemeenschap natuurlijk. Ja. Theo, de komende periode. Ja. Wat kunnen we vanmiddag, zeg jij, onweer?
1: Nou, de temperatuur loopt inmiddels dus al aardig op. Hè. We gaan richting die 38, 39 graden. In de loop van de middag en de avond kunnen er hele zware onweersbuien ontstaan.
0: Kunnen.
1: Dat is ook het meest lastige in de weerkunde, is het exact voorspellen van dit type buien. Die kunnen ook heel vlakbij ontstaan, maar dan bijvoorbeeld een bepaald gebied in Venlo niet raken. Dat kan. Stel dat er valwinden optreden, en die kunnen optreden bij de extreme temperaturen die we hebben, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld in het noorden van de stad bomen omgaan, terwijl in het zuiden totaal niks aan de hand is. Dat kan.
0: Mijn vrouw heeft het altijd over weergrenzen. Als wij vroeger van Venlo uit naar mijn schoonfamilie in Halen reden, dan zegt ze, ter hoogte van Kessel ligt ongeveer een weergrens. Ik zeg, schei uit met die flauwekul. Maar het schijnt echt zo te zijn.
1: Ja. Je weet, het heeft vooral te maken, je moet het op een wat grotere schaal zien. Dat is hetzelfde dat mensen ook denken dat alleen de Maas het weer beïnvloedt, of de steilranden Venlo. Dat is niet echt zo. Wij liggen eigenlijk in het Maasdal, hè, tussen de Maas en de Rijn. En dat heeft wel invloed. Die grote rivieren, de soort bodem. Hè. Heb je zand, heb je lusgrond, heb je kleigrond, et cetera. Dat speelt misschien wel de belangrijkste factor.
0: En die factor is of die grond de warmte vasthoudt?
1: Dat speelde een hele grote rol, ook bij het ontstaan van plaatselijk onweer. De zuurgraad van de grond, maar vooral het verschil tussen zand en klei is een groot verschil.
2: We kunnen ook iets leren van naar de lucht te kijken, want je zei net, gisteren zag je het opbouw van de lucht.
1: Ja.
2: En die is gisteren anders dan vandaag. Ja. Zei je. Wat zie ik vandaag dan aan de lucht als ik naar boven kijk?
1: Je moet vooral, en dat is dan wat je door ervaring gaat leren, maar dat kun je ook gewoon in een boekje of van internet halen, wat ik nu ga zeggen. Je moet vooral ook naar die lucht kijken. Je moet niet alleen maar, oh, dat is mooi blauw vandaag, maar zie je op grote hoogte windveren, hè? Die mooie veertjes die in de lucht zitten. Zie jij inderdaad het opbollen van een cumuluswolk, mooie weerwolken, de bloemkoolwolk kennen we allemaal. Daar gebeurt niks mee. Maar gaat die in de hoogte, gaat die omhoog, dat is letterlijk opstijgende warme lucht die uiteindelijk afkoelt en dan vindt condensatie plaats en dan vindt zeg maar dat proces plaats wat je gisteren kon zien. Met name richting het oosten. Hè. Dat was boven Kreeveld, Kempen, die zware onweders.
0: Okay. Dus... Maar Stefan, die had het over temperaturen in Dubai en zo.
1: Ja.
0: Ik ben zelf wel eens in Griekenland geweest. Ja. Toch is daar de warmte beter te dragen dan hier. Maar komt dat door het polsbandje van de...
1: Ik heb heel goed geluisterd wat hij zei. En ik heb ook altijd, omdat ik natuurlijk altijd met het weer bezig was en ben... altijd met mensen erover gehad. Je kunt me niet wijsmaken dat als het 40 graden in Turkije is... dat je met net zoveel plezier daar zit als dat je beweert. Want het kan gewoon niet. 40 graden is niet voor ons... Daar kunnen wij niet aan wennen. En je moet daar nog bij zeggen... luchtvochtigheid speelt misschien wel de belangrijkste rol. Is het dauwpunt, wat er gaat het om... als dat onder de 16 graden is... dan ervaren we dat als vrij aangenaam. Zit dat boven de 16, dan is het extreem. Ik had bijvoorbeeld gisteren een dauwpunt van 24 graden. Dat wil zeggen, de lucht is bijna 100% verzadigd met vocht.
2: Wat is het dauwpunt?
1: Dat is het dauwpunt is de verzadiging van de lucht. Als je de lucht afkoelt en die is op enig moment helemaal gevuld met 100% vocht, dat is het dauwpunt.
2: Okay.
1: Mist bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Als het mistig is het 100% vol. Zeg maar.
0: Ja. Als je 100% luchtvochtigheid hebt in de huiskamer, regent het toch of niet?
1: Ik denk het wel. Heb je ergens een lek, ja.
3: Maar ben ik in tsunami geweest en daar is het ook eigenlijk altijd 30 graden.
1: Ja.
3: Maar daar voelde het, zeg maar, voor mij voelde het wel aangenaam.
1: Ja,
3: na een week. Maar dat heeft dus ook te maken met luchtvochtigheid.
1: Ja, het heeft met luchtvochtigheid, heeft met winden te maken ook. Hè. Heb je in Griekenland vaak op die eilanden veel wind en dat verkoelt. Dat doet eigenlijk die druk die je voelt, dat benauwde, doet dat eigenlijk steeds van je huid afhalen. En hier is dat niet zo. Het zit gewoon pats, drukt op je en dat voel je. Dat voel je als onaangenaam.
0: Theo, vandaag nog kans op onweer.
1: Ja.
0: Komende week. En dan even nog kijken naar de schoolvakantie. Ja, krijg je de kinderen...
1: Eigenlijk moet je zeggen, dus morgen is echt de omslagdag.
0: Ja.
1: Dan komt er een front. Op een front zitten veel meer onweersbuien. En achter dat front, daar zit frissere lucht. Frisser tussen aanhalingstekens 25 graden. Maar vergeleken met bijna 40 is dat wel frisser. En dat proces gaat de hele week door. Het wordt beetje bij beetje ietsje minder. Iets minder warm. Soms een bui. Dat blijft zo echt typisch Nederlands weer. En geleidelijk aan wordt dat een beetje de trend... tot rond 10 juli, 12 juli. En daarna zijn de prognoses weer dat het omhoog gaat. Dan gaan we weer richting die 33 graden. Ik zeg er altijd wel bij, garantie er buiten de deur... Hè, want het weer is een dynamisch proces, verandert permanent. 4 dagen vooruit, prima. Dan wordt het al een beetje twijfelachtig.
0: 6 weken is lastig.
1: 2-3 weken wordt helemaal lastig, ja.
0: Maar als je een voorspellingje doet zonder garantie... krijgen de kinderen een aanvang, een lekkere schoolvakantie.
1: Ik zal je dit vertellen. Je weet dat ik in het onderwijs heb gewerkt, 40 jaar. Ik hoop altijd dat ze prachtig weer krijgen. Dat verdienen alle mensen die in het onderwijs werken. Iedereen trouwens, maar... en ook die kinderen natuurlijk. En ik hoop gewoon dat het een prima, typische Nederlandse zomer wordt. Een paar dagen lekker weer, een paar dagen wat minder, prima. Als het allemaal weer herstelt, als het maar niet zo extreem wordt...
0: Ja.
1: Die kans... acht ik toch weer tamelijk groot dat het weer erg warm wordt.
0: Goed, we gaan het allemaal zien, voelen en ervaren. We zijn aan het einde gekomen van ons programma. Met dank aan onze gasten, met dank aan Stefan de columnist. We gaan jouw komend seizoen terug horen. Hebben we afgesproken.
3: Jo.
0: Met dank aan de techniek. Volgende week zijn we nog de laatste uitzending voor de zomervakantie met de twee wethouders Maasje en Boom. En we gaan het hebben over Preuvetvet.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken, voor de Duitse grens 2 kilometer, met daar ongeveer een kwartier extra reistijd. Dat komt door grenscontroles. Verder rijden er geen treinen tussen Heerlen en Valkenburg. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat Fiede tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Tussen Heerde en Valkenburg rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de N57 Middelburg richting Brouwersdam bij Zeroskerken. 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
7: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velomar in Tegelen.
6: Avontuurlijk zwemmen? Yahoo! Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: talk about.
1: Het verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76, Geleen-Aken. Bij de grenscontroles daar 5 minuten vertraging. De N57, Middelburg-Brouwersdam. Voor Zeroskerken 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met het bezoekers van Concert at Sea. En tenslotte de N652, Scharrendijk richting Burg-Haamstede. Voor Renesse ook nog eens een kleine 10 minuten oponthoud. En dat, dit komt door Concert at Sea. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Omroep Venlo.
4: De klas.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege...
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Zeroskerke 5 minuten oponthoud. En de N652 Veldhoop Scharrendijk richting Burgerhaamstede bij Renesse 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En al deze korte files hebben te maken met bezoekers aan Concert Etsy. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm. Wist ze bij ons op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizenaar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizenaar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen AH werken. Voel je weer jezelf.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Zeroskerke 5 minuten oponthoud. En de N652 veld op Scharrendijk richting Burgerhaamsteden.
0: Dit is Omroep.
5: 10 minuten oponthoud. En al deze korte files hebben te maken met bezoekers aan concert Etsy. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizenaar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizenaar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizenaar Haarwerken. Voel je weer jezelf.

0: Er is. Het is zaterdag 27 juni. Buiten is het 40 graden. Maar drie diehards zien naar de studio gekomen en vanochtend een paar uurtjes verrukkelijk van nieuws te maken. En het zien Wil Roeven voor de techniek en medepresentator Chris Munten.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Chris. En goedemiddag, Wil, natuurlijk. De ganse week werd er al over gesproken. De weer-app zien overbelast. Code roet, nog nooit vertoond. Ons ganse ritme werd erdoor bepaald. Wie ervaart dit?
1: Ja, de zon schijnt, de lucht is blauw. En veel warmer als vandaag, dat duurde niet meer gauw.
0: Nee. Dus,
1: wie Bas zou zeggen, de mussen die vallen echt van de dag af. De komende deze dag.
0: Ja, want het ganse ritme is anders, hè?
1: Helemaal anders, ja.
0: Dus het is steeds vroeg op, luurt ze de kielenvoet. Geest boodschappen doen, bis blij dat ze even in de supermarkt bis.
1: Zeker. Ja, of bij de kapper, zo hier vanmorgen.
0: Of bij de kapper met koeling.
1: Ja.
0: Met koeling.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Het is gewoon zomer, toch?
0: Het is geen zomer.
2: Het is toch gewoon zomer?
0: Het is zo, ja, maar dit, ja. Is, dit is wel een bijzondere zomer, toch?
1: Zomer plus.
2: Ja, het is gewoon flink warm. Nou,
0: ja.
2: Nee, ik vind het helemaal prima, ja.
0: De gasten gaan er last van.
2: Nee, ik vind het hartstikke fijn.
0: Nou, dan
2: nou, heb ik niet iedere dag op een kantoor te zetten.
0: We hebben dus op kantoor, de bibliotheek is gesloten. Gisteren
2: ja,
0: en vandaag.
2: Zich,
0: ja, niet meer te doen. Dus hier in de studio is het heerlijk.
1: Ja, lekker goed al.
0: Lekker
2: nou,
0: goed al.
2: Ik zei niet aan, volgens mij. Nou, vorige week werd het heel veel erger.
0: Ah, oké. Okay.
2: Een slaagboete, man.
0: Ja. Ja. Nou, en ik denk dat er veel mensen binnen zitten. Dus we gaan een beetje gezelligheid in de hoeskamer brengen. We luisterden net nog mensenkender met Oe dat zie je. En we gaan door met Hoondervel groeten uit de Veerstent.

0: Vorige week nog op Pinkpop. Manu hier in de studio. En dat leven in de brouwerie. Ja, dat zal met deze warme dagen wel wat minder zien, dat leven in de brouwerie. Want volgens mij is er best wel het een en ander afgelast door dat warme weer. Of niet, Marlies?
1: Er is van alles afgelast. En al denk ik al aan onze eigen kick-off van het zomerparkfeest. Dat zal afgelopen vrijdag bij Brouwers plaatszien. Maar ja, vanwege 40 graden, dat is toch een beetje onverantwoord. Hè? En dan mensen door naartoe te laten komen. Hè? Dus ik hoop eigenlijk dat we in augustus wat lagere temperaturen hebben. Maar er zien ook evenementen die wel doorgaan. Zoals bijvoorbeeld in het Tref in Venlo-Zuid. En het Vintage Lifestyle wordt georganiseerd door Marco Schel. Het is wat de Veurgonde Joren altijd georganiseerd heeft.
0: Ja, dat feest in het park.
1: Veel de 50's.
0: Veel de 50's, ja.
1: Ja, en nu heet er iets dergelijks in het gebouw. En het Shake That Thing is in town. Joren 50 muziek, dans en gezelligheid. Dus je kent nog nooit Tref in Venlo-Zuid.
0: Ja, dat was slim gedaan, want er zal wel airconditioning zien.
1: Ja, daarom hebben dat ook gedaan, ja.
0: Kijk aan.
1: Ja. En de gemeente heeft ook wat koelteplekken geopend. Het Roodhoes in Blierik, de Vilgaarden Velden, de Hamer in Belfeld en Theater de Garage in Venlo-Zuid. Dus als ze denkt, ik krijg het echt veel te warm mee toe, ik trek het niet meer, dan kent ze donder toe.
0: En dan hebben die voor iedereen een pils gekald gezaten.
1: Dat weet ik niet. Okay. Zou wel lekker zien, hè?
0: Zeker, ja.
1: Een lekker cool drankje. Ja. En trouwens, de bibliotheek in Tegelen, moet ik zeggen, is ook een perfecte locatie. Daar is het soms zelfs een beetje te fris, ja, met de airco.
0: Hey, en wat ze weet zeker niet fris, hè? Vanmorgen kwam ik neer van Ospark, moet ik wel zeggen. Hè? Wat nou even uitgeleend is aan de mensen van Stereo Sunday. En daar waren die jongens al aan het bouwen.
1: Ach, want volgende week is het zoiets, hè?
0: Ja, volgende week is het zoiets.
1: Ja. En het heet Stereo Sunday, maar het is op vrijdag en zaterdag.
0: Ja, dan zal het zondag wel uitslopen zien, toch?
1: Ik denk het. Ja. Stoer dat ze dat doen, hè?
0: Zeker, ja.
1: Heel stoer. Nou, we gaan door met Ben Verdelle. Overal ligt het geluk verborgen.

0: Dat was onze eigen Frans Teunis en de Nachtroven met Scheng Ondergeng. En Marlies wist zich tot dat nummer eigenlijk een cover is.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Het is origineel van Slavko Avesnik. Dat is een Tsjech. En dat is een Oberkrainer componist. En die heeft wel meer als duizend van dit soort nummers zitten gemaakt. En Frans Teunis heeft dat liedje in 1994 het meegenomen naar Limburg. Heeft er een paar vrienden bij gehoord. Van vroeger waren het de strootzengers uit Maastricht. En die heette in dit clubje, in dit verband, heette ze dan de Nachtroven. Daarom is ook Frans Teunis en de Nachtroven. En die hebben dat liedje Scheng Ondergeng gemaakt. En dat was ook een liedje wat in de top 40 terecht is gekomen. Dus best wel uniek voor zo'n liedje.
1: Inderdaad, joh. Nou, kijk, dat is dus waarom ik dich vandaag heb uitgenodigd. Omdat ik heel veel feitjes werd. Het is altijd fijn zo'n Wikipedia aan de tafel te hebben, natuurlijk.
0: Ik dacht dat ik voor het barbecue niet eens kwam.
1: Ja, dan kunnen ze nog barbecue tips presenteren. Maar dat doen we in het tweede oor.
0: Kijk.
1: Hebben we dan nog wat te melden, hè? Maar ja, we hebben gekeken naar Pinkpop op vorige week zondag was dit. De Hoogmes in het zuiden. Die kennen ze terugkijken op YouTube. En door zoet de Scheng Ondergeng in de Limburg medley. En daarom dacht ik, vind ik dat leuk om dit oor een paar van die nummers te draaien. Dus vandaar eigenlijk de keuze. Dus nou, wat is het, 30 jaar wordt dat nummer nog steeds gedraaid.
0: Ja. En recordpogingen werden gedaan van die favoriete dans, de Polonaise.
1: Oh, de Polonaise, ja. Ik zeg, als er Polonaise in de zaal is, dan doe ik altijd mee. En vroeg me niet waarom, ik vind het gewoon leuk. Ja, dicht nee, dat weet ik.
0: Ik stond op de tafel.
1: Ja, zoiets, dergelijks. Nou, we gaan door met Neet Oedelottum, gekke mensen.

0: En dat was het prachtige nummer Blieve Loepen van Rowan Heze. En wie moet er nog eens de groeten doen? Die nou toe zit met de veut in een bak koud water voor de ventilator. En dat is natuurlijk onze collega Bas Vissers.
1: Zeker. Ik weet niet wat er aan het doen is, maar ik denk dat er lekker in een verkuld hoes zit. Als ik me niet vergis, zit er in een airco hoes. Dus
0: dat zal wel loslopen.
1: Ik denk dat er al lekker van zit te genieten, nou ja.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en we hadden het straks heel even over Stereo Sunday, hè, komend weekend.
1: Ja.
0: Maar er komt nog een zondag achteraan.
1: Ja, ze hebben ook nog een zondag in het park georganiseerd. Volgens mij is dat ook al wat meerdere jaren dat ze op de zondag naar Stereo Sunday het een en ander organiseren. En dit jaar zien ze eigenlijk in den trant mij gewoon van die tribute bands die ze op televisie zien. Van de Beach Boys, van Queen, Donna Summer. Dat soort bands, die hebben ze nou gecontracteerd om op de zondag te laten zien wat ze kennen. Dan kunnen ze echt genieten van toch wel de topklanken van dat soort bands.
0: Ja, dat liep me eigenlijk superleuk. En ik zei ook, dat is tussen 2 uur 's middags en 3 uur... Hè? 3 uur 's avonds. Nee, zo, ik zeg het helemaal verkeerd. 11 uur 's avonds. 11 uur 's avonds. Ik zeg dan 3, maar het is gewoon 11 uur 's avonds. Er zijn ook nog tickets voor te krijgen. En het heet Legends at the Park.
1: Ja.
0: Dus, en ik denk dat ze gebruik maken van de materialen van Stereo Sunday.
1: Ja, ongetwijfeld, ja. Ja, het staat er toch, hè.
0: Het staat er toch, dus ja, dan is het super fijn als ze dat nog een keer kunt gebruiken voor zo'n evenement.
1: Ja. Volgens mij waren de early bird tickets al uitverkocht. Ja, en ook de groepstickets waren al uitverkocht. Ja, dus als ze de bevel zien, maar ze wel...
0: Regular, zijn de keer om €45.
1: Mm-hmm.
0: Dus, als ze wil, dan... Kent ze er nog bij zien?
1: Ja.
0: Volgende week.
1: Ja.
0: Ja, want het park dat wordt deze zomer natuurlijk weer supergoed gebroken. Hè. We kregen Stereo Sunday. We kregen half augustus zomerparkfeest. En voor zomerparkfeest van het vriendenteam kregen we in augustus ook nog gasten in de studio. Zeg ik dat goed, augustus? Nee, ze komen al in juli.
1: Kijk.
0: Want wij hebben, wij gaan zelf ook straks met zomerstop. Dus ik heb ze volgens mij voor de laatste uitzending nog uitgenodigd. Om te komen vertellen over het vriendenteam. Heel belangrijk, de grootste sponsor van Zomerparkfeest. Dus die komen ook nog. En een tipje van de sluier.
1: En vergeet ook niet tot donor nog onze goede vriend Seth Tissen doorstijdt met zijn Viva Classic Live.
0: Ja, dat wou ik dus inderdaad ook nog vertellen. Ja.
1: Kijk.
0: Ja, die geeft dit show van het Stadhuis naar het park. Ja, dat klopt.
1: Die moet, omdat het Stadhuis in de stijgerstijd moet hij inderdaad naar het park verhuizen.
0: Ja, en dan moet het door. Voor de eerste keer gaan ze het doen. Of het een vervolg kreeg, dat is nog onzeker. Ja. Eerst kijken wat deze ervaring brengt. Maar dat klinkt ook heel sfeervol.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: We kregen bezoek.
0: We kregen bezoek. Door de verzengende hitte. Die naar de studio gekomen. Toch heel knap. En wij hebben volgende week ook weer gasten in de studio. Zullen we straks even vertellen. We gaan eerst weer een lekker pleitje draaien. En dat is vanaf vandaag.

0: En de beste killer met Hey Vendo. En Chris, vertel, wie vult ze die zo in de studio? Gij het lekker?
1: Ja, je ziet goed. Doe het allemaal, moet ik zeggen. Dus nou, lekker. Beter dan in ieder geval boete toen we naartoe liepen vanuit de auto heen naartoe. Dus,
0: ja, het was maar een klein stukje.
1: Ja, maar een klein stukje, maar waar ook zat. Nou, dit is, dit is prima. Gezellig ook. Dus loop maar gewoon. Wat hebben we nog allemaal te doen eigenlijk?
0: Nou, we hebben dus voor de volgende week, wil ik alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Hebben we in het eerste oor Vocaal Ensemble Quent.
1: Oh, die ken ik.
0: Kent ze
1: die? Ja, die stond ook ieder jaar achter de bar bij de zomerparkfeesten.
0: Ah, kijk.
1: Ja, overigens, als er nog verenigingen zien die door het ook hier willen, dan meld het even. Kijk even op onze site en dan kom je er vanzelf bij je uit.
0: Heb je nog mensen nodig?
1: We hebben zeker nog mensen nodig die we achter de bars kunnen gebruiken voor gezellig mee te helpen. Een van de productiedagen, van donderdag tot en met zondag. Dan vinden we altijd wel een plekje voor.
0: En waar kunnen die mensen zich melden?
1: Die mogen, dan mogen dat melden bij verenigingen@zomerparkfeest.nl. Dus ik zal het nog een keer horen. Verenigingen@zomerparkfeest.nl. Door kunnen ze een berichtje naartoe sturen. Maar ze mogen dat ook doen via de site, via info@zomerparkfeest.nl. Dan komt dat gewoon bij de juiste persoon goed.
0: Ja, want als ik het goed begreep, dan verdient ze voor die club, verdient ze ook een extra centje.
1: Ja, nee, dat het heel erg gezellig is om het te doen. Ja, betekent ze ook wat voor die club, voor die vereniging, voor die stichting. €6,50 per gewerkt oor, per persoon. Dus ja, dat tikt lekker aan voor de clubkas.
0: Ja, en zo kwamen we dus van Vocaal Ensemble Quent op Zomerparkfeest. Ja. Want die werken ook op Zomerparkfeest.
1: Ja.
0: Ja, en als we dan ook nog anderen zien die zeggen, we willen ook een keer bij Verrukkelijk van in het programma, dan mag dat natuurlijk ook. Een soort kruisbestuiving, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. En in het tweede oor dan hebben we Huub Jansen. En Huub Jansen was vroeger van de band Ondiep. Maar hij is als solo-artiest verder gegaan. Want Huub de werkt bij Proteion en hij speelt door in meer dan 30 zorginstellingen. En ja, dagbelevingen, stijgt tot dagbelevingen, dagbestedingen, maar belevingen. En hij is te boeken solo of als bandartiest, als zanger in de zorg, als dj. Dus we zien heel erg benieuwd wat hij ons de volgende week te vertellen heeft.
1: Ja, dat is wel moeie werk, hè. Voor die mensen die zeg maar niet naar concerten of zo kunnen komen. En gaat hij dan naar zo'n verzorgingstehuize toe. Nou, dat is schieken wat er over te vertellen heeft volgende week.
0: Ja, ik denk dat dat zeker een heel mooi beroep is.
1: We groeien hem in het diepe.
0: Ja, juist. Niet in het ondiepe, dat is gevaarlijk. We gaan nog even verder met Lekker Pleetje. Een biesje is genoeg.

Een heel klein beetje is genoeg door Frans Pollux en Peter Beker. En de laatste was ook al bij ons in het programma. We gaan afsluiten dit uurke met de Herfstzaneband. Wat gaan we doen? Vanmorgen waren ze nog te gast. Bij Patrick staat op. Vorige week hebben ze Pinkpop geopend. Maar wij vonden het zo leuk om nog heel even een nummer van uur te draaien. En wie is het tweede oor?

0: 96.9 FM.
1: Verrukkelijk Venlo's.
0: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
7: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.

0: En dat was Big Benny met Cantare Pepe. En welkom bij het tweede oor van Verrukkelijk Vendo's. En we zitten hier gezellig in de studio. Boete is het zinderendheid en binnen is het aangenaam. Of niet, Chris?
1: Hij is zo lekker. Beter dan morgen bij de passie spelen. Die hebben er een leidersweg van gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Die ik zou me al even vragen, zou dat doorgaan?
1: Ja, dat is het. Ik zeg al, het wordt een leidersweg voor die spelers. Want die mogen morgen in de bloed hitten, mogen die weer kunsten vertoenen.
0: En die hebben allemaal van die zwarte pakken aan?
1: Ja, ja.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja. Ja, dan maar moeten ze wel extra talpunten.
0: We zeggen extra water natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, we moeten wel opletten, want er is ander weer op komst. Hè?
0: Ja, want ik kreeg net het bericht binnen dat Zeeland getroffen is door grote hagelstein. En dat bliksem is ingeslagen op Concert at Sea.
1: Ja, dat
0: Dat is heel heftig.
1: Staat Guus Meeuwis er ook?
0: Guus Meeuwis? Dat weet ik niet.
1: Gaan donder en bliksem dan.
0: Oh, zo op die manier. Ja, ja, dit had ook een liedje gehad met paraplu en zo. Ja, en regen, ja, ja. En het donderde en het bliksem. Ja, klopt. Nou, Big Benny stond er in ieder geval niet, want die hebben we net gehuurd. En we gaan verder met het volgende nummer. En dat is No Problemo.

0: problemen.
1: No problemen. Nou, we hebben ook geen problemen, toch?
0: Maar nee.
1: Maar nee, wie maken nu problemen? Ik dacht dat er nog een nummer achteraan kwam. Vandaar dat we iets later insteken. Dit gaan we dadelijk draaien. Van Andy en Roy. En dat is me eigenlijk een beetje aangereikt door dich.
0: Ja, dat kennen we. Door de week dan hebben we het wel eens over dialectmuziek. En dan komen er wel eens wat liedjes voorbij. Ja. Ik ben wel druk bezig met het bekijken van welke nieuwe Limburgse liedjes zien door. Wat zien bijzondere liedjes. Wat zijn bijzondere samenstellingen. Dat kan ook nog wel eens voor. En dat is, dus deze er eigenlijk einde van. Hè? Van IJzer tot de Mokerij. Wat normaal al wat langer geleden is. Volgens mij waren Andy en Roy toen nog niet eens geboren toen het liedje uitgebracht is. Maar die hebben dat gecoverd op hun manier. En dat is best leuk om dat eens te huren.
1: Want Andy en Roy, we zien het eigenlijk.
0: Andy en Roy zien twee jongens die komen uit Valkenberg. Valkenburg. En draaien al heel wat jaren mee in het Limburgse vastelovens gebeuren. Afgelopen jaar derde geworden bij het LVK. Het zijn twee jongens hier, waar ze ook stonden, die breken de tent altijd wel af. Joh. Goeie feestmuziek hebben ze. Jonge, enthousiaste gasten. Die het Limburgs dialect hoe ik in het vaan hebben.
1: Nou, dat beloft wat, dan gaan we de tent toes ook maar eens afbreken. Van IJsden tot de Mokerij.
0: Zoiets, ja.

0: En een dag niet gelachen is en een dag niet geleefd. En je hebt ze zeker al herkend. Dat waren natuurlijk Thij en Marij. En in oktober vieren Thij en Marij hun 40-jarig jubileum in de Haandocht in Tegelen. En het duo is natuurlijk bekend van klassiekers als Het Veldboeket, 100.000 keer. En het LVK-winnende Unne Late. En ja, ze spelen overal op de podia. Ze zien bij iedereen bekend. Heb je zichzelf eens gehuurd, Chris?
1: Ik heb ze zeker gehuurd. Ja, wat meer is een keer. Ik denk in die 40 jaar tot ze nou op de planken stonden. Is dat toch wel iets wat een beetje door mijn ganse leven ook mee is gegaan. Hè? Ik kan me nog wel herinneren tot we toen de cd hadden, waar het Veldboeket op stond. En het kapelke van Gloei op stond, ja. Ja,
0: ja, dus dat wordt bij toe echt gedraaid.
1: Ja, het wordt drukker gedraaid. Ik ken de mensen ook. Het zijn altijd hele aardige mensen. Altijd bereid om even een preutje te maken. Dus ja, fantastisch duo. Is
0: ja,
1: het zeker,
0: dus ja. We beginnen ze natuurlijk ook een geweldig feest dan in oktober.
1: Ja, dan moet je dus ook, het is voor jong en oud, hè. Dus huister de jeugd op mij doen. Maar ook zeker de senioren, die vinden het fantastisch, de muziek, ja.
0: Ja, nou, de senioren die kunnen dan hun hert opholen op vrijdag 23 oktober. Want dan is er een speciale seniorenmiddag. En kaarten zien verkrijgbaar tegen contante betaling bij Bakker Bart in Tegelen. Dat vind ik wel heel grappig dat het nog bestaat, hè?
1: Ja.
0: Maar of per mail via info@thijenmarij.com. En zaterdagavond dan zetten ze met een grote feestoven de Haandocht op de kop. En komen er ook andere artiesten. Dus het is zeker de moeite waard om hem door mee te zien, denk ik.
1: En is dat alleen voor senioren of moet je er ook naartoe?
0: De gast nog niet de seniorenleeftijd bereik, of wel?
1: Nee, door een vraag. Ik moet er ook naartoe.
0: Ja, ik moet er ook naartoe.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Ja. Ja, Marij die had ook altijd hele mooie quotes, hè?
1: Ja.
0: Einde van uur quotes is: we stonden het leven tussen de mensen. Want die warmte, daar kent geen podiumlamp tegenop.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja,
1: dat is wat ik ook altijd vind van deze sfeer. Mm-hmm. Ze stonden altijd netjes gekleed op.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Fantastisch gekleed. Ja. Niet te overdreven.
0: Ja.
1: Perfect, hoe in orde. Alles in balans.
0: Ja. Dus nee, we gonnen het zijn. En we gonnen ze ook nog uitnodigen voor bij ons in de studio.
1: Live?
0: Zeker live. Want eigenlijk zullen ze rond de vastelovenstijd komen. Maar toen hadden ze wat gezondheidsproblemen. Want het is natuurlijk, ja, vastelovend. Februari is altijd zonnetijd. Dan zien er toch veel mensen krank.
1: Ja.
0: Dus helaas is dat toen niet doorgegaan. Maar ze mogen van ons een nieuwe uitnodiging verwachten.
1: Kiek.
0: En wie gaat weer een pleasje draaien? En een pleasje dat het?
1: Nou, dan moet ik even zelf. Oh, dat gaat al. Dat is Dwayne.
0: Wat gewoon.

0: gehaktbal. Dat was de eerste keer dat we dit nummer draaiden. Een verrukkelijk fanloos. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik heb er wel om moeten lachen.
1: Ja. Zeg, en trouwens, wat een gehaktbal van Naafke worden zien een oorsprong vindt.
0: Nee.
1: Ja, dat is niet in Nederland.
0: Nee?
1: Nou, heel veel mensen denken dat wel, maar dat kun je eigenlijk vindt hij zijn oorsprong in het oude Perzië. Het tegenwoordige Iran, zeg maar. Door worden stukjes vlees, die worden door gekruid, fien gemalen. En die worden toen tot belkjes gevormd, zodat ze gemakkelijk te bereiden en te eten waren. En later nog is dat, zeg maar, via het Ottomaanse Rijk, is dat helemaal verspreid door grote delen van Europa. En zo kun je dus, zoals in Zweden ook die Zweedse balletjes hebt. En door in het Midden-Oosten de frikadelli. Dus dat is er een beetje van afgeleid, zo wie we in Nederland, zeg maar, de gehaktbal kennen.
0: Nou, ik ben helemaal... dat klinkt jullie erg goed. En klinkt ook jullie erg lekker. En kent ze die ook op de barbecue leggen?
1: Zeker kent ze die op de barbecue leggen. Alleen een bal is altijd wat lastig over een barbecue.
0: Ja,
1: ik zou er dan een stevige van maken. Dat kent tegenwoordig ook. Of de vlees een plat, hè. Dan is het een soort hamburger. Dat is toch net wat makkelijker te bereiden dan een gehaktbal. Ja, en wie ze werd, ik maak ze zelf ook wel eens een echte gehaktbal. Die huurt te sudderen. En dat betekent ook, als ze wat de barbecue leest, dan moesten ze een wal in een gietijzeren pan op een green egg of op een kamado zetten. Want dan kriegen ze de lekkerste gehaktbalkjes natuurlijk.
0: Ja, want ik heb volgens mij nog wel wat meer tips voor ons, of niet?
1: Ja, ik heb Mick eens gevraagd om inderdaad wat tips te geven over... als ik eens barbecue vanavond. En dat wil ik ook wel graag doen. Ik wilde wel bij zeggen, haal het weer een beetje in de gaten vandaag. Want we zogen net al op de buienradars voorbij komen tot het toch misschien vanavond een buke regen kan geven. Dus haal er rekening mee als ze vanavond lekker steeds te brooien. En blijf vooral uit de volle zon weg, mocht je dan nog zien als je wat vroeger begint.
0: Want anders ontbrandt de barbecue spontaan natuurlijk.
1: Ja, dan verbrandt niet alleen de barbecue, maar dan heeft ze zelf ook een roetkapje op het eind van de rit. En dat wil ze niet. Zorg er ook voor dat het vlees was gebroekt, tot het gekuld blijft, zo lang mogelijk. Normaal zeggen ze, vlees moet enige tijd van tevoren de hoed gewoon weer. Doet dat nou niet, want het is best wel warm. En dat is niet zo best voor het vlees. Dus rolt het pas de hoed op het moment dat het ook daadwerkelijk op het grillpleetje geit. Zorg er ook voor dat ze genoeg drinkt. Ja, dat is ook wel belangrijk. En dat bedoel ik niet alleen maar dan alcohol. Maar zorg er ook voor dat er een lekkere kan water op tofel staat. Eventueel met wat mint, citroen, sinaasappel erin. Tot het een beetje lekker verfrissend is. Dan wat technische tips. Vette producten, die kunnen nog wel eens wat steekvlammen geven. Hè, want als vet op de kolen drup of op een grill van in het gaas zit, dan geeft dat nog wel eens wat vlemkes. Dus kijk door mee hoe het is, nog wel eens een fout die veel gemaakt wordt. Kunt ze voorkomen door een keer even wat zilverfolie eronder te leggen. Dan drupt dat niet meteen op de hete kolen. Wat is nog meer belangrijk? Wat ik net al zei, smeer ik zelf ook een beetje in even. Hè? Want dan sta je toch in de zon, als ze zeker tot een of tien is er nog zon. En dat is ook belangrijk dat ze zelf...
0: Ja, ik zou toch een parasol boven zetten hier.
1: Ja, dat kan ze doen. Is altijd wel wat lastig, want er gewoon natuurlijk vanuit de barbecue gewoon er wel wat, gaat er wel wat weg. Ik kan wel eens een vunkje wegspatten, dus ben er wel voorzichtig mee.
0: Is er ook nog tips voor een toetje op de barbecue?
1: Zeker heb ik tips voor op een toetje op de barbecue. Want de kinderen van allerlei dingen doen. Bekende is natuurlijk met de marshmallows. Die prik ze op een stukje. Kinderen vinden dat ook altijd leuk. Blijft er dan wel even bij natuurlijk. Hè. Tot die kinderen een beetje de marshmallows kunnen maken. Maar de kinderen veel meer dingen kunnen ze doen. De kind zelfs kunnen ze ijs maken.
0: Op de barbecue?
1: Op de barbecue kent ze met ijs, kent ze toch wel wat dingen doen. Ja. Ja, dat is best leuk om ze te doen. Maar als op Google opzoeken...
0: Ijs maken op de...
1: Ja, niet
0: of
1: maken.
0: Of heel voor de gek.
1: Nee. De kent ze met ijs kent ze op een barbecue ook dingen doen. Maar als op Google opzoeken...
0: Nou, okay.
1: En dat zien best leuke dingetjes die ze kunnen doen.
0: Ja.
1: En natuurlijk met stokbrood. Ja, doet er een beetje olijfolie op. Een beetje gebakken tomaatjes erop. smaakt ook altijd, altijd lekker.
0: En de tip met de banaan, hè? Die ze op
1: de banaan karamelliseren, een beetje kaniel erop. Ja, dat kan ze eigenlijk met heel veel soorten fruit kan ze dat doen. Aardbeidjes kan dat ook bij. Maar zeker met deze warme dagen, kies er gewoon voor dat ze wat lichte gerechtjes hebt. Kipspiesjes, garnalen, zalm, wat groentespiesjes. Maar denk ook aan wat frisse salades. Watermeloen salade, wat vers fruit als dessert. Dat zijn toch wel dingen die in een barbecue met dit weer even net wat gezelliger maken. En wat toegankelijker maken. Maar ik wil ook even ingaan op wat techniek.
0: Dat kunnen we dadelijk ook nog doen, hè?
1: Ja, dan maak ik even deze even af, een klein stukje van de techniek, want het is heel belangrijk om te weten. Gebroekt een barbecue eigenlijk in twee delen. Een deel van de plaat was op een bakkenbis als zeg maar een heet gedeelte. En een ander gedeelte wordt wat minder in de temperatuur is. Nou, in het eerste gedeelte wordt heet is, dan zorgt ze eigenlijk voor dat het vlees aan de buitenkant goed dichtgeschroeid wordt. En het tweede gedeelte, dan luurt ze het vlees eigenlijk goed gaar weer. Hè. En dat vergeten mensen nog wel eens. Die leggen alles gewoon op één plaat. Allemaal dezelfde temperatuur. Maar probeer het maar eens goed. Schuif de kolen naar ene kant. En gaan toch maar eens het vlees opbrooien. Dan brooien ze de buitenkant goed dicht. En aan de andere kant zorgen ze ervoor dat het vlees van binnen goed gaar wordt.
0: Nou, dat klinkt als jullie goede tips. En gewoon zeker allemaal uitproberen. Dan gewoon een gil even een pleetje erin gooien. Zomer in het zuiden.

0: En dat was weer een heerlijk zomers pleetje, zomers in Limburg. En ik heb nog even een korte hittetip, dat heb ik net gezien. Bevroren flessen water voor de ventilator zetten. En eigenlijk logisch, hè, want dan blijft zich dus de koude lucht gratis en voor niks de douchekamer in.
1: Ja, een beetje wie een airco, hè?
0: Een beetje weer een airco, ja. Maar dan...
1: Kijk, leven van een koud systeem. Dan,
0: ja. En we hebben net allerlei leuke barbecue tips gehuurd van dich, Chris. En heb je ook nog leuke muziek voor bij de barbecue?
1: Dat heb ik, maar ik wil nog één klein tipje geven. En dat is de barbecue handtest. En dan kunt ze een beetje inschatten wie warm die een barbecue is, als ik aan een thermometer heb. Als ze die een hand 10 centimeter boven het ruurster helst, en dan kunt ze hem tot 2 seconden boven houden, dan is ze ongeveer 250 tot 300 graden. Kunt ze dat 4 seconden doen, dan is ze tussen de 180 en de 220 graden. En kunt ze dat 6 seconden doen, dan zitten ze ongeveer tussen de 120 en de 160 graden.
0: Ik vind dat wel een gevaarlijke tip, want ik heb ze die hand verbrand.
1: En als ze hem te lang naar boven gaan, dat verstond heel erg wel.
0: Ja, ik weet niet of ik deze tip nou zo...
1: Maar dat is voor de gevorderd. Die doen dat wel eens.
0: Vond ik ook wel.
1: Die volgens mij een wat leuke muziek.

0: Lekker een barbecue, denk ik. Ja. Nou, we draaien nog een lekker pleetje en dat heet Veer hebben er zin in.
1: Ja, we hebben er zin in een barbecue.
0: We hebben er zeker zin in.
1: Dat gewoon.

0: zo. We gaan rennen. En dat hebben we niet gedaan, hè? Want we hadden het een beetje rustig hier in de studio.
1: Zeker, ja, we gaan niet rennen hier. Hè.
0: Dat, we gaan hier niet rennen. Nee, dat waren de Shaken DJ's. Shaken DJ's. En we hebben nog een ander nieuwtje. Dat nieuwtje dat gaat eigenlijk over de nacht van het Limburgs Leed. Dat is dan op 19 september. Want speciaal voor het project Liedjes voor de Eeuwigheid 2... weer originele nummers van Frans Pollux door andere artiesten in een nieuw jasje gestoken. En er komt dus een nieuwe versie van Hallo in the Yellow, wat oorspronkelijk gezongen wordt door Chantal Jansen en Frans Pollux. En het gaat ze nou samen doen met de Herfsthanen. Dus ja, zeker de moeite waard. Wordt gepresenteerd in een september, 17 september... in een helaas al uitverkocht grenswerk. En 2 dagen later is de jubileumeditie van de Nacht van het Limburgs Leed. En als het goed is, uit Omroep Venlo Radio, dan ook weer aan mij. Met de Venlose 100. We gaan door met het volgende nummer en dat is Hutje op de Hei, gezongen door Ondiep.

0: En het was de Engelbewaarder Altijd Nooit Te Laat, waar de groep dit het gecoverd heeft. En de originele zanger Marco Schuitmakers tijd volgende week, volgend weekend, dus ook op Stereo Sunday.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Dan zal er wel een aangepaste remix hebben, Gonnik van de Hoed.
0: Ik neem het aan, joh, dat het geen langzame versie wordt, hoor. Nee, ik kon ook allemaal bedanken voor het luisteren. Bedanken ook in de studio Wil voor de techniek. Chris Tig voor de presentatie, hè. En voor die barbecue tips.
1: Ja,
0: ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En let goed op elkaar. Zorg ook voor mensen die niet naar boete kennen. Zorg goed voor de hoesdieren. Haal ze allemaal keurig. En dan zien we ons de volgende week weer terug. Fijn weekend.
2: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.

0: 96.9 FM.
1: Sip and Saturday.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
3: Het verheugt mij bijzonder u allen welkom te mogen heten bij deze verkoelende zaterdagmiddagborrel, die ons na een ontzettend hete week als een weldaad gegeven is. Mogen deze bijeenkomst, waarin wij ons te goed doen aan goede zomerse muziek, bijdragen tot verkwikking van geest en gemoed, opdat wij, gesterkt door klank en samen zijn, dit uur in opgewektheid mogen doorbrengen. En thans rest mij slechts uit te spreken wat ons allen voor den geest staat. Dat u veel, zeer veel plezier beschoren zij. Ik heb gezegd.

0: Heatwave hier op deze hete zaterdag tijdens hoe toepasselijk de superhitte golf.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sip and Saturday met Rob Achten.

hele dag luisteren naar ons. Deze hele dag. En het is echt een hele dag afsluiten. Maar dat gaat natuurlijk heel gezellig doen. Dus de 25e editie alweer van het programma. Ja, hoe leuk is dat? En ik heb gelukkig een bijzondere dingen voor je klaarstaan. Maar voor alleen maar bijzondere dingen. Ook nog zaken die gewoon meetellen. We worden echt zoals we die elke week hebben. Nou, straks heb ik weer de week in 5 minuten voor je.

hele fijne muziek. En wat moet je dan aan denken? Nou, wat dacht je van de muziek? Die komt op zo'n beslag. Dat is wel lekker. En dan heb ik muziek van de Engelse van Mernes. En deze. Felicity allereerst aan Insomnia. En dat is een

0: nou maar eens laten liggen.
1: Veel toepasselijk kan de muziek niet worden. Toen Engels hoor je met Wermer als vandaag. Muziek van alweer een aantal jaren terug, maar nog steeds mooi. Ja, en ik zei al, hoe toepasselijk op een dag.
2: Sip and Saturday, borreltip.
1: Yes, en ik heb weer een borreltip. Dan vandaag ga ik voor met dit weer. Snelle gerechtjes voor bij de borrel. Nu het er volop zomer wordt en de temperaturen niet echt uitnodigen om urenlang in die keuken te gaan staan. Maar de tuin wel lokt om wel lekker te gaan borrelen. Een aantal snelle gerechten voor bij de borrel. En dat in Griekse stijl. Maar jawohl. We beginnen met de garnalen saganaki. Wat heb je nodig? Olijfolie. Een grote ui, dan wel fijn gesnippeld. 3 knoflookteentjes uitgeperst. 1 theelepeltje gedroogde chiliblokken. 1 theelepeltje gedroogde oregano. 250 gram cherry tomaatjes. En die doe je dan halveren. Een 1 lepel tomatenpuree. Optioneel, om toch een beetje alcohol erbij te gooien, 2 eetlepeltjes ouzo. Hoeft niet, mag wel. En 250 ml gezeefde tomaten. 500 gram rauwe gepelde garnalen. 250 grammetjes feta of witte kaas en dan verkruimeld. En 115 gram peterselie fijn gehakt. Nou, wat ga je doen? Je pakt een koekenpan en daar doe je een beetje olijfolie in. En je fruit het uitje zacht. Daarbij doe je de knoflook, de chiliblokjes, de oregano en de cherry tomaatjes. En die bak je samen 1 minuutje mee. Dan doe je de tomatenpuree erbij en bak je het nog 1 minuut verder. Blus het af eventueel met die ouzo en laat het dan dampen, dus dat die ouzo niet meer vloeibaar is. Voeg de gezeefde tomaten toe en breng al roerend het spulletje aan de kook. Zet het vuur laag en laat de saus zachtjes 3 minuutjes pruttelen. Breng hem dan op smaak met zout en peper uit de molen en eventueel met een snufje suiker. Dan leg je de garnalen in de saus en doe je de deksel op de pan. Laat het eventjes 5 minuten zachtjes koken tot de garnalen bijna gaar. Dan zijn ze roze opgekruld zijn. Je verkruimelt de feta aan de peterselie, die doe je eroverheen en dan doe je de deksel op de pan. Nog 2 minuutjes verwarmen en bon appetit. Voor de rest hebben we een babka met ham en kaas. Wat hebben we nodig? Koelvers bladerdeeg, 125 gram crème fraîche, 2 theelepeltjes mosterd, 140 gram benenplakjes, 160 gram gruyère en dan gerasp. Een bosje bieslook, fijn gesneden, een half ei en dan mag je lekker loskoppen wat maanzaad. Nou, wat gaan we doen? We verwarmen de oven voor op 200 graden. Dan doe je een bakblikje met bakpapier bovenop. Rol dan het bladerdeeg uit en besmeer die met crème fraîche en mosterd. Beleg met de plakken ham en bestrooi met kaas en bieslook. Dan rol het bladerdeeg vanaf de lange zijde zo lang mogelijk op tot een lange rol. Druk de naad dicht. Smijt de bladerdeegrol over de lengte door midden en vlecht de 2 delen in elkaar. Trek de uiteinden naar elkaar toe en druk vast zodat je een krans krijgt. Leg die op een bakblik. Nou, dan bestrijk je het bladerdeeg met het ei en bestrooi je met het maanzaad. 18 tot 20 minuutjes in die oven totdat die goudbruin en gaar is. Dan snij je de babka met ham en kaas in stukken en serveer je hem. En de laatste, die is de meest makkelijke. Loaded nachos, maar dat heb ik Griekse stijl. Wat heb ik nodig? 8 cherry tomaatjes in 4 gesneden. Een kwart komkommer in blokjes. 1/3 rode paprika, ook in blokjes. Een halve rode ui, fijn gesnipperd. 80 gram feta of witte kaas verkruimeld. 50 gram zwarte of groene olijven in plakjes. Een bakje tzatziki, zelf gemaakt. Of gewoon kan en klaar. Een paar takjes dille, fijn gehakt of gedroogde oregano. En 1 hele grote zak nachos. Nou, je doet de ingrediënten in een bakje. Je zet de nachos erbij en lekker tippen maar. Volgende week weer een borreltip. Nu is het tijd voor heel anders. Het is muziek. Ja, muziek die niet specifiek voor de zomer is, maar waar ik altijd een zomers gevoel bij krijg. We gaan terug naar het Frankrijk eind jaren 90. Jarenlang was dit mijn favoriete zondagochtendplaat. Eerlijk waar, lekker om te chillen.

één plaat niet ontbreken. Een lekkere ska uit Engeland. Eind jaren 70, begin jaren 80 was dat helemaal wat. En Madness die deed daar gezellig mee met een Nightboat to Cairo. En als we dan toch in zomerse sferen blijven. En in Frankrijk, want tot de volgende keer eer. En nu gaan we voor Noir Désir. Minder bekend, maar wel erg fijn om te draaien. Het doet een beetje denken aan Manichao, maar deze komt echt helemaal uit Frankrijk. Is een tijdje uit beeld geweest nadat hij zijn vriendin letterlijk heeft doodgeslagen. Dat is een opvliegend mannetje, maar muziek maken kon hij wel. Le vent l'emporte, de wind neemt je mee.

uit Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. En de volgende Noir Désir met het mooie Le Vent Nous Portera. En dan zijn we aangekomen bij weer een wekelijkse update. Eventjes wat herinneringen ophalen. Want daar hadden we het deze week over. Nou, de week in 5 minuten staan we voor je klaar. En dat is de week waarin bekend wordt dat Patrick staat op. Vanaf september verhuist van Omroep Venlo naar NPO Radio 2. Dat nu Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk de vechten voor Kassa naar Radio 10. Nou, het was ook draad door. Heeft ook Gordon weer tijd om te zingen? Ja, ik zit ons ook nooit mee, hè? Godverdomme. Maar het was ook de week waarin het bleek dat steeds meer Nederlanders moeite hebben met rondkomen. En dat ondanks de stijgende oplossing. Nou, als de maand te lang is, kun je die maand weer korten. Nou, hoe je hem opgelost. Het was ook de week. Dat is natuurlijk nieuws, maar misschien ook nieuws. In Nederland, voor de eerste keer, komt een zieke spijt. Ongewisselijk ziek kind. Ja. Wat jij er natuurlijk mag van last van hebben, maar het is wel mooi om het thuis te spreken. Het was ook de week waarin midden in een super hitte golf in Blerik een Halloween spookkasteel werd geopend.

tijd aan zijn terugkeer in de samenleving. Daar zijn ze het daar niet helemaal mee eens. Men spreekt van een tikkende tijdbom voordat het weer fout gaat. Dus laten we hopen dat het goed gaat, maar fingers crossed. Het was ook twee klaar moos. We maken van een nieuwe feestdag in Nederland. Komende woensdag, Kitty Kuti. En het was een Heineken, een nieuwe topman heeft gehoord. Ja, een Braziliaanse koffiebaas. Bier met cafeïne, dat betekent na de afdelingen stappen. Nog slechter slapen binnenkort. En we blijven in Brazilië, want de vrouw uit dat land die kregen een celstraf in Zuid-Korea, omdat ze slechts 133 keer aanbelden bij BTS-zanger Jungkook. BTS is een K-pop-bandje. Ze zijn razend populair en deze mevrouw ging dus slechts 22 keer in 1 jaar tijd van Brazilië vloog ze naar Zuid-Korea om bij hem aan te bellen. Nou, hij was het niet helemaal mee eens. Kan ik begrijpen. Maar het was ook de week waarin de organisatie van de Passiespelen zich geen zorgen maakt. De kaartverkopen die loopt nog een beetje achter. Maar volgens mij de 2000 plekken die ze hebben verkocht zijn in elke week op 300 uit. Dus we willen gaan. Blackstaff, op dit moment is het niet waar. Maar de organisatie maakt zich dus geen zorgen. Ze zeggen, we zitten aan de goede kant van de steen. Maar ze moeten natuurlijk welke steen. Het was ook de week waarin een man in Californië in een tank onder een droogplank uit toilet zijn addictie is gevallen. Daar ongeveer een kwartier vast had. Nou, hij had naar eigen zeggen zijn zonnebril laten vallen. En dat moet dan wel een zonnebril opsterker zijn geweest. Anders had hij wel gezien dat dit geen goed idee was, vriend. Ja. En dat was ongeveer de week. Op veel plekken in onze gemeente nog steeds niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Wordt harder gewerkt, maar het is steeds werk in de winkel. Ook dat kan geen kwaad. Houden rekening mee met elkaar en op elkaar als het mogelijk is. Wat gaan we doen? We gaan muziek draaien. Muziek uit Venlo uit de jaren 80. Nu zou ik dat yacht rock noemen. Van een beetje van die popmuziek die je draait als je op je bootje op het water dobbert. Daar komt de term ook vandaan. Die term die bestond in 1980 nog niet, maar deze plaat wel. Noem het West Coast pop. Je hoort de invloeden van Crosby, Stills, Nash & Young. Je hoort de invloeden van de Eagles.

0: lekker chillen hier op zo'n hete zaterdagmiddag met de heerlijke Yacht Rock. Toen ik er nog gewoon West Coast kwam van Decennium. Ze bestaan niet meer, af en toe dus wat reunie optredens, maar deze was zelf komt zich van een tweede LP in 1980. The Music in Me, die zet ik voor je op. Muziek uit de eigen regio, maar dan is het niet in het dialect, is ook wel weer eens leuk. En als ik dan toch een zomerse vibes ben, kan ik je beter meeneen slepen naar Jamaica. We gaan mee zingen en brullen met Shaggy.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: natuurlijk ook helemaal is aangebroken. Vorige week was er Pinkpop. Pasma is natuurlijk al wat langer bij ons. Down the Rabbit Hole komt eraan. Best Kept Secret. Vorige week hebben we nog hier fellow Stereo Sunday in België. Rock Werchter. Ja, dan moet ook wel festivalmuziek gedraaid worden. Past ook bij de zomer. On Top of the World hoorde je van Imagine Dragons. En daarvoor nog zomerse vibes. Tropische vibes. Shaggy from Jamaica. It Wasn't Me. En als we dan toch in de zomerse vibe zitten, een beetje in de dance vibe zitten. Een plaatje waar ik altijd nog goede zin van krijg. Een plaatje uit Chicago. Daar had je de Chicago Tree. Ze kwamen allemaal van dezelfde high school af. Maakte muziek Kevin Saunders en Jeff Mills. En die hadden gewoon van zulke lekkere plaatjes gemaakt. Ze was wat vroege house, maar wel hele goede house. Zoals deze, eind jaren 80. Ook een grote zomerhit. Inner City. En tot aan 5 uur is dit. Big Fun.
1: Venlo op zaterdag. Sip and Saturday.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue. Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue.
9: Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: naar voornaam. En Oscar en de Wolf uit België, Safe and Sound. Mooie plaat om dit uur mee te beginnen. Stien gaf al aan, die ook in België razend probeert, dat ze heel graag een keer met Oscar en de Wolf willen samenwerken. En wat heeft ze nou gedaan? Samenwerken met Oscar en de Wolf. Mooie plaat, Safe and Sound.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sip and Saturday met Rob Achten.
0: Yes, en dan is het weer tijd voor Simple Saturday. Tweede uur alweer. Ja, ik wil met Estina en Oscar de Wolf, Seven Sound. Maar nee, het is tijd om aandacht te besteden aan een evenement. Dat doen we altijd, zo net na 5 uur. En ja, wat hebben we over? Shake That Thing. In Venlo Zuid vindt dit weekend een grote dans- en muziekweekend op het programma. Want sinds gisteravond vindt de nieuwe editie van Shake That Thing plaats. Dit middagevenement gaat nog door tot met volgende zondag is als morgen en deze volledig op swing, jazz en vintage danstijden. Met een combinatie van workshops, live optredens en speciale dansavonden. Het festival trekt heel veel ervaren dansers, maar ook nieuwsgierigbeginners, tot de drempel lives en de sfeer van altijd met plezier, ritme en ontmoeting. Herinner je nog van het Feel the 50 Festival? Denk hier aan. Tijdens de 3 dagen worden verschillende dansvormen aangeboden, zoals de Lindy Hop, Solo Jazz en Charleston. De workshops worden gegeven door internationale docenten die bekend staan in een energieke stijl en tijdens zijn. Voor bezoekers die liever kijken dan meedoen, zijn er optredens van live bands die de authentieke swingmuziek uit jaren 20, 30 en 40 tot hun leven brengen. De combinatie van muziek en dans zorgt ervoor dat het evenement een breed publiek aanspreekt. Shake That Thing staat daarnaast bekend om informele toegankelijke opzet. De organisatie kiest bewust voor locaties in en rondom.

muziek. Swingmuziek, die heb ik ook, maar dan in het dialect. Een paar jaar terug voor de Nacht van de Limburgse Leed werd Frans Pollocks gevraagd om een aantal van die swingnummers te vertalen. Drexkaat als gitarist, bluesgitarist Roger Corneille, die pakte dit keer niet de gitaar, maar de microfoon, hij ging zingen. Het resultaat was een hele mooie. De Nacht presenteren. Roger Corneille.

0: Fleetwood Mac, maar dat is de hek Miley Cyrus. Maar waarom klinkt dat als Fleetwood Mac? Heel makkelijk. Ze nam dit plaatje op samen met Mick Fleetwood en met Lindsey Buckingham, beide wel van Fleetwood Mac. Ja, leuke plan om te draaien, deze Secrets. En dan nou tijd voor...
1: Turn up the bass. Dance classic.
0: Yeah, en wat voor een dance classic heb ik voor je uitgekozen. Vandaag een Turn up the bass dance classic die stond op Turn up the bass nummertje 8. Uitgebracht in 1990, hoewel deze track zelf al uitkwam in 1989. De track Street Tough van Double Trouble en Rebel MC verscheen in 1989 en groeide uit tot een van de herkenbare crossover hits uit het einde van de jaren 80. Het nummer combineert elementen van hip-hop, reggae en de toen opkomende Britse dance scene. En die mix was in die periode vernieuwend. Een stevige beat, een eenvoudige maar effectieve pianolijn en de karakteristieke toasting stijl van de Rebel MC. Double Trouble, zijn er twee en Double, bestond uit producers Carl Brown en Lee Guest, die eerder al actief waren in de Londense club zien. Zij leverden de basis van de track ritmisch, direct en gericht op de dansvloer. De Rebel MC, echternaam Michael West, die bracht zijn Jamaicaanse, Britse invloeden in zich mee. Zijn manier van rappen en toasting slaat aan bij het sound system culture en ook in Londen sterk aanwezig was. Die combinatie zorgde ervoor dat Street Tough zowel in de clubs als op de radiozenders zeer goed aansloeg. Hier in Nederland behaalde het nummer naast zijn voorganger Just Keep Rocking een vierde plaats in de top 40 en werd het een van de eerste grote successen, in ieder geval later bekend geworden als de UK Hip House en Early Dance stroming. De track staat symbool voor een periode waarin verschillende muziekstijlen in elkaar overvloeiden en waarin de Britse dancing internationaal zichtbaar werd. Tot op de dag van vandaag en dus ook deze dag. Denk Street Up regelmatig op de retro sets en meteen naar programma's en op spullen te wijzen dance classic. Om die overgang van de jaren 80 naar de jaren 90 te laten horen. We blijven een voorbeeld van hoe een eenvoudige productie gecombineerd met een sterke vocal delivery een blijvende plek in de muziekgeschiedenis kan krijgen. Dus daarom voor nu de Turn Up the Bass dance classic van vandaag. Double Trouble and the Rebel MC, hier is Street Tough.
2: Cut, cut, cut, tell me something. You can't play a beat.

zichzelf niet voor woorden dan Jamiroquai United. 7 Days in Sunny June, ook zo'n heerlijke zomerse plaat. En ja, het was de eerste helft van juni niet zo, maar daarna was het toch wel een hele zonnige juni. Dus fijne plaat om op te zetten. Misschien drijf jij dom je wel in je zwembadje, mag ook wel. Daarvoor nog de Turn Up the Bass Dance Classic van vandaag aan 1990. Van Turn Up the Bass nummertje 8 kwam D. Double Trouble en de Rebel MC Street Tough. Nu, gaan we wat anders doen. Ik had het al meer over die Jamaicaanse vibes die het goed deden in het Engeland van de einde jaren 70, begin jaren 80. En ook punkband The Clash deed daar aan mee. We gaan luisteren naar hun invloeden. En die deed ook nog een beetje mee met de Indiase invloeden. In Londen ook altijd wel goed. We gaan over The Clash met Rock the Cat.

0: Rodrigo, haar nieuwe single. Weer zo'n fijne plaat is dat. En de volgende, Rock the Casbah van The Clash. En nu is het tijd voor heel wat anders. Het is natuurlijk tijd voor jouw spirituele ik. Het is tijd voor...
1: Sippin' Saturday, Roboscoop.
0: Yes, de Roboscoop van deze week. En wat staat jou te wachten? Wat staat jouw spirituele ik te wachten? Ik laat je niet langer in spanning. Ron, nu de dagen weer kort worden, verandert ook jouw geestelijke gesteldheid. Je krijgt een tik. Steeds als je een sirene hoort, beginnen je ogen ongecontroleerd te draaien. En stier, nu het bikini badpak zwembroekseizoen echt is begonnen, heeft het grote medium een goede tip voor je. Ontharingscrème is niet voor oraal gebruik. En tweelingen, deze week heb je extreem groene vingers. Terpentine doet wonderen. En kreeft, pak op je werk die promotie door indruk te maken op je collega's. Door 2 maal daags een kwartier op je hoofd te gaan staan in de bedrijfskantine, val je zeker op. En leeuw, het is vreemd, maar het is waar. Je haalt donderdag een uitzonderlijke voldoening door 2 slokken te drinken. 1 slok weer uit te spugen, 2 slokken te drinken, 1 slok weer uit te spugen, etc. etc. Let wel goed op waar je dit doet. Op een vol terras wordt het niet erg gewaardeerd. En maagd, spiritueel zit alles goed met je. Je bent in exact de juiste flow. Jouw voorbereidingen op Stereo Sunday zijn subliem. Je dansmoves dodelijk. Letterlijk. Wellicht is het wel een idee om die act met de messerset achterwege te laten. En weegschaal. Nu jij zo vaak op tv is, wordt Raphaël van der Vaart geleidelijk aan jouw spirituele leider. Volledig geïnspireerd door hem, schrijf jij je in voor de frikandel-eetwedstrijd in Velden. En schorpioen, pak alle kansen die je pakken kunt, schorpioen. Deze week loert er een behoorlijke financiële meevaller voor je. Verkopen kotsemmers aan weegschalen die zich hebben ingeschreven voor de frikandel-eetwedstrijd. En boogschutter, jouw domeloze energie en hulpvaardigheid betalen zich terug. Iedereen heeft deze hete week wel een kutklusje waar jij toch geen nee tegen zegt. En steenbok, na een geslaagd pingpongweekend kijk je al uit naar het volgende evenement. Nog even en dan kun jij de moshpit gaan slopen tijdens het Piratenfestival. En waterman, de hitte is slecht voor je hydratatie. Je voelt je moe en futloos. Drink weer water, man. En vissen, na deze tropische week past niet alleen je innerlijk, maar ook je uiterlijk je aan. Je bent nu een tropische vis. Yes, en dat was weer de Roboscoop voor deze week. Jij weet niet precies waar je naartoe bent. En dat is altijd prettig. En nu dat geregeld is, kan ik je rustig achterlaten. Met muziek. Ze bestaan helaas niet meer, maar ze maakten wel ontzettend lekker funk en soul. Ik heb hem Touching Tongues en hun Fool. La.

gewoon een beetje fijne funk hier op de zaterdagmiddag bij Omroep Venlo Radio. Jo de Prins met You Got To Look. En daarvoor, ja, mensen die ook wel van Prins hielden,

Enough. De Manic Street Preachers samen met Nina Persson van de Cardigans. Fijne plaat. Jongeman, het pianotje komt er langzaam in. Dat betekent dat het voor mij tijd is om te gaan. Jou alleen te laten. Maar niet voordat ik je bedankt heb voor het luisteren naar deze Sip and Saturday op deze bloedhete zaterdagmiddag. Volgende week dan ben ik er gewoon weer. Dus blijf ook vooral dan luisteren. Dan maken we ons weer. We doen er nog twee voor de vakantieperiode. En dan heb je Sip and Summer. 7 weken lang alleen maar zomerradio. Tussen 4 en 6 hier bij Onderfijn Radio. Voor zover rest gaan we dansen. En ik heb een plaatje uitgezocht van de topproducers Clippers & Cole uit New York City. Deze mannen die maakten in de jaren 80 en begin jaren 90 heel veel goede dansmuziek. Deden het ook in Europa goed, niet alleen in de clubs, maar vooral ook op de radio. En wat was er zo bijzonder aan? Een van de twee, dan moet ik eventjes achterlaten wie dat is. Die is in de tussentijd overleden aan de gevolgen van AIDS. Dat was jammer, maar hun muziek die blijft. Iedereen kent nog wel de CNC Music Factory. Everybody.

0: dance now. Ik had een beetje sweat. Nou, die zetten we vandaag niet op. Ik pak Jan van CSC Music Factory. Tot aan 6 uur. Ga jij lekker dansen op de muziek van CSC Music Factory. Things that make you go mmm.
1: Things that make you go mmm.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Yahoo! Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Kleine jongens flink zien, zoeken ze.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Ja. Hier ben ik geboren.

zin in heb. Die warmte drinkt dan in mijn huid. Vul ik bij God en al onzeker.

0: Omroep Venlo.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

zeugt nog zichzelf. Neem eens de het weg, maar hier zit er een heuvel de helft. De wiesheid van de troubadour, het klinkt wie een wiese les. En deze wiesheid

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Al vroeg hier afgesproken, binnen ruikt het nog naar sop. Bramman kijkt nog wat gebroken, stoelen staan nog op de kop. Vroeger zat ik hier 5 dagen, middagpauze, een uurtje vrij. En dat werd hier kapot geslagen.

zag het zonlicht in gordijnen, half gebogen voor de deur. Voelde weer een zorg verdwijnen, in donkerrode kroege kleur. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten.

eerste regels opgeschreven, beetje bang nog voor de baas. Er moest toen in dit jonge leven nog heel wat water door de Maas. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten zag

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als 5e. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ochtend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: De hits van nu. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied.